0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Trijen Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Wim en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
3: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
3: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
3: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, Meino en Nijs, Win en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken en noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een gloednaaie kilometerslange persleiding maakt het rioolwetter de onkomende decennia weer van boet en pas naar de rioolwetterzuivering in Kostertillen brengen. De buis is 4 kilometer lang, maar besteedt uit stikken van 12 meter. Paulus de Haan daarover.
2: Er zit wel wat werk in, ja, want het persstuk wat ze onder last worden in lengtes en de gepaste lengtes. En als ze dan klaar zijn, kunnen ze erin graven. Dus het PE-lasje is eigenlijk een vakje apart, ja.
1: In heel Friesland leidt 800 kilometer om rioolwetterpersleiding. Voor het waterschip Friesland een hele kluif, maar het erg op onderhoud en vervanging.
3: In dit geval gaat het heel specifiek over een project van asbestcementleidingen. Want we hebben van die 800 kilometer was er vroeger 45 kilometer asbestcement. En daar is nog ongeveer 22 kilometer van over. En we zijn wat dat betreft wel blij dat we hier in dit traject weer 4 kilometer van die asbestcementleidingen afgaat. Want dat is eigenlijk het project wat hierover draait.
1: De nieuwe buis tussen Boetenpost en de Tillen moet na de simmer in werking gesteld worden. Automobilisten moeten komend weekend om naar rekken houden met een afsluiting van de centrale as. Van tongsdag om 6 uur tot maandagmorgen 6 uur is de provinciale dijk afgesloten vanwege werkzaamheden tussen Dokkum en de Westerrein. Ook de turborotonde bij Dokkum is dit keer dicht. Verkeer werd daarom omlaat via de Lauwe Zeewei N361 en de Riekstritwei N354 bij Tietjerk. Het gaat om de tredde en laatste weekendafsluiting van het project. Mijn manje is het werk nog net heel onduidelijk. Er worden dan nog wat aanroeiende werkzaamheden uitgevoerd, wiels het verkeer bij het werk delrijden kan. Na dit weekend kan het verkeer lang omlet weer mij 100 km in uren over een veiligere centrale as rijden. De schoolplein van Fjouwer Basisschool in Kolm moet veiliger worden dankzij nieuwe informatieborden met duidelijke regels. De bordjes binnen woensdag geplaatst bij de Casimierschool, de Juliana-school, het Kindcentrum en de Prins Bernhard-school. Het gaat om zogenaamde hyperschoolplein die het boetenschool die toegankelijk binnen van bijen uit de buurt. Directeur Jansje Veenstra van de Koningin Juliana-school daarover.
4: We gaan bordjes voor maken samen met de directeur van de Casimier en van de Bernhardskwallen en ik dus van de Julianaskwallen. En samen met de gemeente ERK en de BOA's hebben we dat ontworpen en hopen wij dat dat wat effect had. Maar het is echt wel zo dat al die bordjes er dan hingen, dat er echt handhaafd werd.
5: En wij zijn van, wij willen de Ben wel een plakje aan om te spelen. We hebben natuurlijk alle faciliteiten om leuk te spelen en zonbaak en horen klauten toestellen. En die willen we echt zeker dat de band echt een broek voor mij.
1: Vertelt Edwin de Vries, beleidsadviseur Veiligens bij de gemeente Noord-Friesland. Ontzag hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden.
0: Vadermierskip, RTV NOF.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat orenklanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
5: Tromeesje maar in beheining.
6: Maar gewoon CA plus een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
7: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Zo'n oeren.
9: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken en noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
11: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
12: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
13: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
14: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
14: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
14: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
11: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
15: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
16: Herb-

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
3: Baarsmazitcomfort.nl.
5: Dit is RTV NOF.
6: Maar

Vrijdag 3 juli, 6 minuten over 7. Goedemorgen Noordoost-Friesland. En wat een start van die mooie muziek van Ed Sheeran op de antenne. Zometeen heb ik leuke piratenklassiekers voor je op een rij gezet. Jij mag weer kiezen welke jij het liefste wil horen van die twee nummers. Maar dat komt zometeen wel voorbij. En natuurlijk het lokale nieuws heb ik meegenomen. Ben je onderweg of sta je net op uit je nest, zeg maar. Of heb je misschien al vakantie? Het zou ook best kunnen. Want de vakanties die beginnen natuurlijk vandaag voor heel veel mensen. Maar in ieder geval, wat je ook doet, neem ons mee. En hou het een beetje op de hoogte met wat jij gaat doen. En misschien heb je wel een leuke vakantie gepland. Laat dat ook even weten, lieve vrienden. We houden hem dichterbij bij de vrijdag voor vandaag, vrijdag 3 juli. Het wordt een fantastische dag. Veel zon, toch hier en daar een sluimerbewolking, maar toch ook heel veel zon die komt erbij. De temperatuur gaat een beetje stijgen tot dikke 20 graden. Op dit moment is het 17 graden in Noord-Friesland, dus ja. Het wordt wel een fijne vrijdag. Laten we maar snel beginnen, vrienden, dacht ik zo, hè, met al die gekheid. 2 uur lang leuke hits uit de jaren 80, 90 en de hits van nu natuurlijk. Goed.

heerlijk toch? De nu al 17 graden. Zo langzamerhand gaan die temperaturen toch weer omhoog. Straks het uitgebreide weekend weerbericht heb ik voor je. Welke temperaturen kunnen we verwachten? En de barbecue, ja, die kan zeker aan, hè?

0: Zetten we de tijdmachine een heel eind terug in de tijd naar 1978. Toen horen we deze op de radio. Excel en Kiss You All Over.
1: Nice van de redactie.
0: Nice van de redactie. Nou, er komt heel veel nieuws binnen. Onze dank daarvoor natuurlijk dat je zo meedenkt met ons. Helemaal geweldig. Ook op onze socials kun je alles volgen. En blijf je op de hoogte. Ook onze app kun je downloaden. Dan heb je het nog dichterbij. En heb je tips, laat het ook zeker even weten. Nieuws@rtvnof.nl. Of je stuurt gewoon een WhatsApp bericht. Kan ook. 0511-44-1202. Ook een minderjarige is aangehouden voor zware mishandeling van een 14-jarig jongen uit Noord-Oost-Friesland. In Grijpskerk, de politie heeft woensdag een minderjarige jongen uit de gemeente Zuidwest-Friesland aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig mishandeling in Grijpskerk. Daarbij raakte een minderjarige jongen van 14 jaar oud uit de gemeente Noord-Oost-Friesland ernstig gewond. Ja, zo jong nog, mensen. Dat gaat al steeds heftiger ook. De mishandeling vond plaats op vrijdag 26 juni rond 5 uur aan de Burmaniastraat nabij het zwembad in Grijpskerk. De politie startte direct een onderzoek en sprak met meerdere getuigen. Ook werden er camerabeelden bekeken. En ook zijn er aanhoudingen gericht en worden ook meer aanhoudingen niet uitgesloten. En wat nou precies de aanleiding was van die mishandeling en de exacte toestand ervan van de slachtoffer is verder nog, wil de politie nog niks over bekendmaken. Het hele verhaal kun je nalezen op onze site rtvnof.nl. Kan allemaal natuurlijk. Hè. Ook raakt er zo een fietser gewond in Harderijp. Donderdagmiddag is een fietser gewond geraakt bij een ongeval op de Zomerweg vlakbij Hunnegriep. Het slachtoffer viel zonder dat er een ander voertuig bij betrokken was. Vanwege het incident werd de weg tijdelijk afgesloten. Dus ja, dat hij onwel is geworden, wat dan ook. De ambulance kwam dus met spoed ter plaatse om het slachtoffer medische zorg te verlenen. En na de eerste behandeling is de fietser overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere controle en behandeling uiteraard. Alle nieuws kun je lezen op die prachtige site van ons, rtvnof.nl. En ik zei het al, heb je nieuws, heb je tips? Laat het even weten. En wat zijn jouw vakantieplannen? Neem ons mee in jouw verhaal. 0511 44 12 02.

0: Suzanne Vrijk op de tennis. 21 minuten over 7 alweer.
1: Het keuzemoment.
0: Gaat snel met de tijd, jongens. Jeetje zeg. We zitten alweer dik in juli. En straks alle vakanties die gaan beginnen natuurlijk uiteraard. En ook na de vakanties dan zijn we al halverwege augustus. En dan gaan we weer op naar de donkere dagen. De langste dag hebben we al lang weer gehad. En we zijn al over de helft van het jaar 2026. Het is maar even dat je het weet natuurlijk. Het keuzemoment. Je mag weer kiezen tussen twee leuke liedjes. Ook op deze vrijdag 3 juli. Ik heb er twee samengesteld. Keuze A is dan van Birdie, Miljonair. Ik laat hem even aan je horen. Klein stukje, dat is dit liedje.
2: In elke feest en lekker gek dan. Ooit was ik een ruisende ster. Maar ik heb dat niet in.
0: Doet je goed, hè, onze Bert Birdie.
2: Want ik ben een miljonair.
0: Goeie artiest. Een goede entertainer ook op het podium natuurlijk. Hè. Leuk liedje. Keuze A is dat. Daar mag je op stemmen voor vandaag. Mag je dat even door appen naar 0511-44-1202. Dat is 0511-44-1202. Dat is dit liedje dus van Birdie, Miljonair. Zou je die willen horen, is keuze A jouw keuze. Of je gaat voor de klassieker. Even een oudje nog van Jannes en Eleonora. Dat is dit liedje.
3: Kom, zing en dans met mij. De liefde gaat nog meer voorbij. Oh.
0: Gelijk weer gezellig zo, hè?
3: Kom eens in, ga met me mee. De zon schijnt er weer voor ons twee.
0: Leuk zomers liedje als je mij vraagt. Keuze B dus voor Jannes. Als je die wil horen straks in het tweede deel, dan ga ik die helemaal voor je draaien als die er genoeg stemmen heeft dus. Jannes, keuze B, Eleonora voor vandaag. En laat hem even weten.
1: RTV NOF.
0: Zo is het. Zometeen leuke muziek natuurlijk. Nederlandstalige hits heb ik voor je meegenomen. Het Streeknijs staat voor je klaar. Streeknijs, het uitgebreide weekendweerbericht. Wat voor cijfers gaan we vandaag halen of het komende weekend? Kunnen we gaan barbecuen, ja of nee? En komt die zomer weer terug? Komt die zinderende hitte weer terug? De een is er blij mee en de ander is er helemaal niet blij mee. Maar ja. Dus Miley Cyrus.
4: Today.

0: 1 minuut voor 19:30. Dat was Pinkop dan tennis, lieve vrienden. Zometeen heb ik het streeknijs voor je en het uitgebreide weekendweerbericht. Maar na dat alles heb ik dit liedje voor je klaarstaan van Guus Meeuwis.
1: Geef mij het gevoel dat ik er weer bij hoor voortaan. Ik ga met je mee.
0: Lekker rustig nummer zo, om rustig om wakker te worden ook.
1: Laat je nu nog.
0: Heerlijk, Guus Meeuwis dus straks. Geef mij angst.
2: Dit is RTV NOF. Waar staat? Waard? En worden. RTV NOF Streeknijs.
3: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Een gloednaaie kilometerslange perslieding maakt het rioolwetter de onkomende decennia weer van boet en pas naar de rioolwetterzuivering in Koorse Tille brengen. De buis is 4 kilometer lang, maar besteedt uit stikken van 12 meter. Paulus de Haan erover.
4: Er zit wel wat werk in, ja, want het persstuk wat ze onder de last worden in lengtes en de gepaste lengtes. En als ze dan klaar zijn, dan kunnen ze erin graven. Dus het PE-lasje is een, ja, is eigenlijk een vakje apart, ja.
3: In heel Friesland leidt 800 kilometer onder rioolwetterpersleiding. Voor het waterschip Friesland een hele kluif, maar het erg op onderhoud en vervanging.
5: In dit geval gaat het heel specifiek over een project van asbestcementleidingen. Want we hebben van die 800 kilometer was er vroeger 45 kilometer asbestcement. En daar is nog weer 22 kilometer van over. En we zijn wat dat betreft wel blij dat er hier in dit traject weer 4 kilometer van die asbestcementleidingen afgaat. Want dat is eigenlijk het project wat hierover draait.
3: De nieuwe buis tussen de boetenpost en de tillen moet na de simmer in werking gesteld worden. Automobilisten moeten komend weekend op nieuwe rekken houden met een afsluiting van de centrale as. Want tijdens de jong 6 uur en maandagmorgen 6 uur is de provinciale dijk afgesloten vanwege werkzaamheden tussen Dokkum en de Westerrein. Ook de turborotonde bij Dokkum is dit keer dicht. Verkeer wordt daarom omlaat via de Lauwe Zeewei N361 en de Rijksstraatweg N354 bij Tietjerk. Het gaat om de tredde en laatste weekendaansluiting van het project. Mijn manje is het werk nog net heel onduidelijk. Er worden dan nog wat aanroeiende werkzaamheden nu gevierd. Wiels het verkeer bij het werk delrijden kan. Na dit weekend kan het verkeer lang omlet weer mij 100 km in uren over een veiligere centrale as rijden. De squalplein van Fjouwer Basisskwalen in Kolm moet te veiliger worden dankzij nieuwe informatieborden met duidelijke regels. De bordjes binnen waarschijnlijk plaats bij de Casimierskwallen, de Julianaskwallen, het Kindcentrum en de Prins Bernhardskwallen. Het gaat om zogenaamde de Iperskwalplein die het boetenskwaltie toekomstig binnen van bij en uit de buurt. Directeur Jansje Veenstra van de Koningin Julianaskwallen der Roer.
6: Daar gaan we bordjes voor maken samen met de directeur van de Casimier en van de Bernhardskwallen en ik dus van de Julianaskwallen. En samen met de gemeente ERK en de BOA's hebben we dat ontworpen en hopen wij dat dat wat effect had. Maar het is echt wel zo dat al die bordjes er dan hingen dat er echt handhaafd werd.
7: En wij zijn van, wij willen de Ben wel een plakje aan om te spelen. We hebben natuurlijk alle faciliteiten om leuk te spelen en zo'n bak en orde klouten toestellen. En die willen we echt zeker dat de band echt een broek voor mij ziet.
3: Vertelt Edwin de Vries, beleidsadviseur Veiligens bij de gemeente Noord-Friesland. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke data.
0: Zo is het, Ben. In ieder geval bedankt voor de updates. Straks verderop vandaag meer updates wat het streeknieuws betreft. En inderdaad, het nieuws. Ik was het bijna vergeten. Maar de centrale as. Het hele weekend afgesloten dus. Hè. Moet je richting Dokkum of vanaf Dokkum richting Burgum, zeg maar. Dan is dat helemaal afgesloten. Moet je weer binnen door Damwoude of andere liggende provincies of liggende dorpen, zeg maar. Hou er even rekening mee als je op tijd ergens moet zijn.
2: RTV NOF Waarberjocht.
0: RTV NOF waarbericht inderdaad. En het is op dit moment 17 graden op de antennes. Het wordt wel warmer, we gaan op naar de 20 graden. Vanmorgen komen in het noordoosten wolkenvelden voor met kans op een bui. Elders is het zonnig en droog en vanmiddag wisselen de zon en wolken elkaar af. Met de meeste zon in het zuiden en de matige noordwestenwind 3 tot 4 liggen de minimum en maximum tussen de 18 en de 24 graden. In het zuidoosten kan het lokaal 25 graden nog worden. Vanavond is het nog lang zonnig. In de nacht komen ook de noorden en wolkenvelden voor en de minimum minima ligt dan tussen de 11 en de 17 graden bij weinig wind. Morgen is het vooral in het zuiden zonnig. Het wordt warm, zo 23 tot 28 graden. De temperatuur klimt zo langzamerhand toch weer een klein beetje omhoog. Dat wel, en met een matige westenwind. Die maakt het misschien een beetje frisjes nog zo nu en dan, zeker op de ochtend. Kijken we een beetje vooruit naar de maandag, ook gemiddeld zo'n 21, 22 graden. Vanaf dinsdag komt er veel meer ruimte voor de zon. En dan gaan we weer op naar de 25, 26 graden. Zo langzamerhand komt toch die warme zomertemperatuur terug. Yes!
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: 4 minuten over 7:30, vrienden. Straks een leuk liedje van Guus Meeuwis staat voor je klaar. Geef mij je angst. En ook Teddy Swims staat in de rij.
8: RTV NOS.

0: er wel genieten. Ga leuke vakanties plannen. En waar ga jij naartoe? Neem ons een beetje mee in jouw verhaal. Laat die foto's, stuur ze allemaal op. Die selfies, waar je ook maar bent. Stuur die naar de redactie nieuws@rtvnof.nl. Hou ons op de hoogte. En dan delen we die foto's. Fantastisch toch om dat sfeertje te pakken te krijgen. Heerlijk.
1: RTV NOF.
0: Vakantieperiode. Mooi toch? 2026. Nog eventjes, dan hebben we ook vakantie. Nog 2 weekjes of zo, dan heb ik ook even vakantie. Dan neem ik even 3 weekjes rust van de radio, zeg maar. En alles om daaromheen. Dit is Donnie en Marco Schuitenmaker. Hier mag alles.

kan me zo voorstellen dat je rustig aan wakker wordt. Veel mensen die hebben de vrijdag vrij, maar ook de vakanties beginnen natuurlijk. Ook de schoolvakanties, de laatste dag. Veel kinderen ook op een school die doen wat leuke dingen. Toneelstukjes, verkleedpartijen, dat soort dingen. En dan gaan er gewoon een leuke dag van maken. En dan is het eindelijk die vakantie, de zomervakantie. Heerlijk, heel veel mensen kijken er naar uit. De mensen in de bouw, zeg maar, die moeten misschien nog zo'n 2 weken, denk ik, ongeveer. En de ene heeft het wat eerder, de ander heeft het wat later. 1 naar 4 weken, ander 3 weken. En vul het in zoals jij het graag wil.

0: Gaga, oolala,
1: Lady Gaga, romance. Bad Romance. Dan vandaag op de radio, ik ben nog bij je tot 9 uur, maar daarna hebben we ook ontbijtpop nog natuurlijk met Peter Kraft staat voor je klaar. Het Loert van Sted, wat en woorden, lekkere non-stop muziek, herkenbare muziek uit de regio ook natuurlijk. Gerrit On Air, niet te vergeten ook straks, en Scherp op de Midden met Kees Bakker. Kortom, een fantastisch mooi programma. Dit is dus de vrijdag van RTV NOF. En zometeen ook de hele programmering voor de zaterdag. Ik neem alles even door met jou.

blijft mooi, hè? Tot de laatste klanken, tot de laatste noten. Fantastisch. Forever Young was dat natuurlijk. De origineel van Alpha Feel, die kennen we ook allemaal wel. Grijs gedraaid destijds in de discotheken. Maar dit is dan een nieuw, zeg maar, een nieuw jasje. Een fantastisch plaatje, sowieso. Zometeen heb ik voor je het weekend weerbericht. Komt zeker weer voorbij. Ik hou je op de hoogte wat er allemaal gebeurt qua temperaturen. Dat sowieso. En ik heb natuurlijk het nieuws voor je meegenomen. De boodschap heb ik meegenomen. Dan gaan we op naar het tweede deel. Dan heb ik dit leuke liedje voor je klaarstaan. Ik pak hem er even bij. Een klein stukje eventjes. I wanna see the rainbow high in the sky. Het is een klassieker, ik weet het. Ook grijs gedraaid, maar het is wel leuk om zo nu en dan terug te horen. Nou, dit en meer zometeen in het tweede deel. Het keuzemoment staat voor je klaar. Welke gaan we voor je draaien? Straks de fragmenten nog een keer. En natuurlijk heel veel leuke muziek uit de jaren 90.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
3: Mij doeken camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: Nou, bentjes, denk je wat aan je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
4: Schitterend!
6: Boten gewoon Ludema, uit watersvaart. Voor boetengewoon, boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: De pannenkoektrein!
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
10: Ja, echt maatwerk!
11: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
12: SGmaatwerk.nl.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Dromeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: SGmaatwerk.nl, uit Westergeest.
11: Keukens en kasten op maat.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
0: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Wim en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
18: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
19: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
18: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
23: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
22: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
24: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
25: Oeh.
24: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
25: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
24: Raadsma?
25: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
26: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
22: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
23: in Ford en Opel.
27: Paken, zullen we even op een stoel?
28: Baasma zitcomfort voor een noffelijke relaxfauteuil.

Vijf minuten over acht, lieve vrienden, op deze vrijdag 3 juli. Welkom in de show. Het tweede deel zijn we al aanbeland. En het tweede deel staat bekend om het keuzemoment. Twee leuke liedjes. En welke gaan we straks draaien? Ik laat ook de fragmenten zeker aan je horen. Je kan vandaag stemmen op Birdie. En ik heb een heel leuk liedje, een oude nog, van Jannes opgezocht. Dus daar kun je straks op stemmen. En ook, wat ik al zei, de fragmenten, heb je die gemist? Die komen zeker nog een keer voorbij. Op dit moment is het al 17 graden op de tennis. Zo langzamerhand gaat die temperatuur toch langzaam weer omhoog naar die 20 graden. En ook de zon komt er vandaag nog eventjes bij. Straks het uitgebreide weekendweerbericht heb ik voor je klaarstaan. Maar laten we maar snel beginnen aan het tweede deel. Ik gooi die ramen weer open. En we zingen weer uit volle borst. Goedemorgen.

0: Zo is het. Goedemorgen nogmaals. Hè? We gaan er weer wat leuks van maken. Zometeen Bryan Adams voor je klaarstaan. Pommelien Thijs staat in de rij met Atlas. Fantastisch plaatje.
1: Hey, stand by the water. RTV NOF.

0: zon.
1: Want daar zit toch Pommelien Thijs. En het is niet alleen een goede zangeres, maar ook een goede actrice natuurlijk. Knock Off, misschien ken je die serie, misschien ook niet. Ga maar eens even googlen en kijk maar eens even op Netflix. Daar staat de hele serie wel op. Een fantastische actrice. Gaat over jonge lui, zeg maar, die een beetje met de drugs, met drank experimenteren. Maar het gaat steeds gekker allemaal. Een fantastische serie om een keer te zien. Pommelien Thijs dus.
0: Het keuzemoment.
1: Het keuzemoment. Ook op deze vrijdag 3 juli hebben we een keuzemoment. En misschien heb je hem al gehoord in het eerste deel. Maar je bent wat later afgestemd, kan ook. Ik kan me voorstellen dat het bijna vakantie is. Misschien is het al vakantie voor jou. Dat je gewoon wat rustiger aandoet, zo 's ochtends vroeg. Kan ik me helemaal goed voorstellen, geen probleem. Hier komen de fragmenten nog een keer voorbij. Het zijn twee leuke liedjes. De keuze A is voor Birdie en dat is Millionaire. En dat is dit.

prachtig toch? Leuke liedjes heeft hij gemaakt. Serieuze liedjes heeft hij ook echt wel gemaakt. En ook wat minder serieuze liedjes met een knipoog. En dit is ook zo'n fantastisch liedje natuurlijk. Hè? Keuze A dus, Birdie. Daar mag je op stemmen voor vandaag. Of je gaat voor de klassieker, een heel oudje nog, van Jannes. En Jannes heeft natuurlijk ontzettend veel fans. En de koning der piraten. En dat is het liedje Eleonora.

0: der Piraten, wat doet hij het goed, hè? En altijd zo spontaan en gewoon zichzelf gebleven ook, hè? Als je hem treft hier en daar in feesttenten. Ik kom al wat jaren tegen hier en daar. De feesttenten wat minder de laatste tijd trouwens, hoor. Maar in ieder geval een fantastische gozer, hè? Keuze B dus, Jannes met Eleonore. Oh, je gaat voor A vandaag. Dat kan ook voor Birdie. Laat hem even weten. Je mag het doorbellen 0511 44 12 02. Ik herhaal 0511 44 12 02. Maar mag je ook gewoon even appen naar hetzelfde nummer. Dan komt het helemaal voor Den Bakker. Yes. Dat is het keuzemoment voor vandaag. Daaruit mag je kiezen. En straks, nou ja, zo'n 30 minuutjes of zo, dan ga ik de stemming bekendmaken. Dan ga ik even die twee helemaal voor je draaien.
1: RTV NOS.
0: Maar nu even heel wat anders. Een nieuw liedje van Offenbach. Vind ik een van mijn persoonlijke favorieten, hoor. Ik ga van hot naar her natuurlijk. Van Jannes naar Offenbach. Kan allemaal op de vrijdagochtend. Op naar het weekend met z'n allen. Als het maar gezellig is. Daar gaat het om natuurlijk. Miles away. Miles away.

0: minuten over 8. Blue Lagoon op dat tennis. Break my strike. Altijd gezellig. En dan komt die zon er ook nog doorheen. Hè? Fantastisch. Waar je ook bent in Burgum of ben je in Harkema. Of in Dokkum. Waar je ook bent in die prachtige streek van ons Noordoost-Friesland. Overal schijnt de zon volgens mij. En die blijft er ook wel een beetje bij vandaag. Het wordt zo'n dikke 20 graden. En ook het uitgebreide weekendweerbericht heb ik zo meteen voor je. Over zo'n 15 minuten.
1: RTV NOF.
0: Om die gezelligheid vast te houden heb ik nog een leuke voor je. Een Nederlandse knijter. Niels Korsuizen op de antennes met Marilou.

Even terug naar 87 in de tijdmachine. Dan met, horen we Berlin op de antennes met Like Flames. Fantastisch plaatje. Wat een hit was dat destijds. Zometeen heb ik voor je het Streek Nijs, het uitgebreide weekendweerbericht. En daarna heb ik deze plaat voor je van de Doelezer Ut en Tuur.

0: Dan moeten we even hakken natuurlijk, hè. Fantastisch. Dit zometeen na Streek Nijs.
1: RTV NOF Streek Nijs.
2: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streek Nijs van RTV NOF. Een gloednaaie kilometerslange persleiding maakt het rioolwetter de onkomende decennia weer van boet en pas naar de rioolwetterzuivering in Koorse Tille brengen. De buis is 4 kilometer lang, maar besteedt uitstekend van 12 meter. Paulus de Haan daarover.
3: Er zit wel wat werk in, ja, want het persstuk wat ze onder los kunnen worden in lengtes en de gepaste lengtes. En als ze dan klaar zijn, dan kunnen ze erin graven. Dus het PE-losje is een, ja, is eigenlijk een vakje apart, ja.
2: In heel Friesland leidt 800 kilometer onder uw waterpersleiding. Voor het waterschip Friesland een hele kluif, maar het erg op onderhoud en vervanging.
4: In dit geval gaat het heel specifiek over een project van asbestcementleidingen. Want we hebben van die 800 kilometer was er vroeger 45 kilometer asbestcement. En daar is nog ongeveer 22 kilometer van over. En we zijn wat dat betreft wel blij dat er hier in dit traject weer 4 kilometer van die asbestcementleidingen afgaat. Want dat is eigenlijk een project wat hierover draait.
2: De nieuwe buis tussen Boetenpost en de Tille moet na de simmer in werking gesteld worden. Automobilisten moeten komend weekend op nieuw rekken houden met een afsluiting van de centrale as. Van tongsdienst 6 uur ont manje te moor 6 uur is de provinciale dijk afsluiten vanwege werkzaamheden tussen Dokkum en de Westerrein. Ook de turborotonde bij Dokkum is dit keer dicht. Verkeer werd daarom omlaat via de Lauwe Zeewei N361 en de Riekstritwei N354 bij Tietjerk. Het gaat om de tredde en laatste weekendaansluiting van het project. Mijn manje is het werk nog net heel onduidelijk. Er worden dan nog wat aanroeiende werkzaamheden uitgevoerd, wiels het verkeer bij het werk delriede kan. Na dit weekend kan het verkeer lang omlet weer mij 100 km in uur over een veiligere centrale as rijden. De schoolplein van Fjouwer Basisschoolen in Kolm moet veiliger worden dankzij nieuwe informatieborden met duidelijke regels. De bordjes binnen waarschijnlijk geplaatst bij de Casimierschoolen, de Julianaschoolen, het Kindcentrum en de Prins Bernhardschoolen. Het gaat om zogenaamde de Iperschoolplein, die boetenschooltie toekomstig binnen van bijen uit de buurt. Directeur Jansje Veenstra van de Koningin Julianaschoolen de Roer.
5: We gaan bordjes voor maken samen met de directeur van de Casimier en van de Bernhardschoolen en ik dus van de Julianaschoolen. En samen met de gemeente ERK en de BOA's hebben we dat ontworpen en hopen wij dat dat wat effect had. Maar het is echt wel zo dat al die bordjes er dan hingen dat er echt handhaafd werken.
6: En wij zijn van, hè, wij willen de Ben wel een plakje aan om te spelen. We hebben natuurlijk alle faciliteiten om leuk te spelen en zandbak en oren klauten te stellen. En die willen we ook zeker dat de Ben ook een broek vermijdt.
2: Vertelt Edwin de Vries, beleidsadviseur Veiligens bij de gemeente Noord-Friesland. In Museum Dokkum is van 10 juli al een bijzonder kunstwerk te zien van maar liefst 938 mei de hoornmaker kleipotjes. De installatie is een initiatief van de organisatie achter de kleikunstenroute. Bezoekers maken de potjes vliegen hier op de 5e editie van het evenement. In 2 dagen tijd moet je jong en oud elk een eigen potje van klei uit Noord-Friesland. Maar nu afwarm je de 938 potjes. Nou, een groot kunstwerk dat de verbondens met het watergebied symboliseert en een blauwend ontdekken wijze maakt door het project. Het kunstwerk is een sjen in de kelder van Museum Dokkum. Bij de klei- en kunstroute op 24 en 26 juli is de tagong taart museum vergees voor bezoekers die het kunstwerk besjen willen. De tentoonstelling bloot ten einde nog te sjen onder mij 3 augustus van dit jaar. Ons af hier het Streek Nijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke data.
0: Tot zover Ben de Jager met het Streek Nijs. Verderop vandaag meer updates. En hou onze sites en socials in de gaten. Heb je tips wat Ben ook al zegt? Hou ons op de hoogte dan. Hè. Het weer.
1: RTV NOF Waarberjocht.
0: Vanochtend komen er in de noorden wolkenvelden binnen voor een lokale en lichte bui. Elders in de zonnig en droog. Vanmiddag wisselen de zon en wolken elkaar af. In de meeste zon in het zuiden natuurlijk en bij een matige noordwestenwind van 3 tot 4. En liggen de maxima tussen de 19 en de 24 graden. In het zuidoosten kan het lokaal 25 graden worden. En vanavond is het nog lang zonnig. In de nacht neemt de bewolking toe. En in het noorden kan een beetje regen vallen. Morgen wordt het in het noorden naar het zuiden zo'n 20 tot 26 graden. Prima dag. En in het noorden is het vrijwel redelijk wat bewolking, maar toch, de zon die komt er wel door. En in het zuiden is er meer zon. Kijken we voorzichtig vooruit naar de zaterdag en de zondag. De temperatuur dik in de 20 graden. En de zondag komt er meer ruimte voor de zon. En ook de maandag, dinsdag voorzichtig vooruitkijkend. En dan komt die zomer, die warme temperaturen komen rustig aan terug. Maandag misschien nog een bui, maar overwegend droog en veel ruimte voor de zon. Kortom, dit weekend een heel mooi weekend om toch nog een klein beetje te barbecuen en lekker in de tuin te zitten.
1: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. Peter Visser.
7: Op naar het weekend.
0: En beloofd is beloofd, en 8:55. We zouden de doellezer draaien met Ut en Thuis. Zometeen het ontknoping van het keuzemoment. Welke gaan we draaien voor je? Wordt het Birdie? Of wordt het dan toch nog Janne straks? Maar eerst de doellezer.

Hoe bedenken ze het, hè? En zet er gewoon een goede beat onder, dan komt alles goed, zou je er bijna denken. Want als er maar een stevige beat onder zit, dan wordt het gewoon een hit. Zometeen het keuzemoment. Laat ik aan je horen welke we gaan draaien van de twee liedjes. Maar eerst Blondie en Maria.

Ja, ik zat nou na te denken over die zebra-bra. Hoe komen ze op die liedjes en hoe bedenken ze zoiets? Hè? Maar tegenwoordig kun je ook als alles via AI kun je natuurlijk liedjes maken. Je gewoon een paar teksten, een paar woorden invoeren. Je klikt op oké en dan komt er gewoon een liedje uit. En dat klinkt meestal ook nog wel best wel goed allemaal. Dat is heel makkelijk tegenwoordig. Ja, wel jammer voor artiesten en voor de tekstschrijvers natuurlijk. Dat sowieso. Maar het is toch wel grappig om zo nu en dan zo'n liedje te maken. Zeg maar om dat zelf een beetje te ontwerpen. Het keuzemoment. Je kon vandaag op deze vrijdag 3 juli kon je kiezen uit twee leuke liedjes als je het mij vraagt. A, kon je kiezen van Birdie, Miljonair. Misschien ken je het liedje wel. Leuk liedje, in ieder geval een goede zanger ook. En de volgende is natuurlijk ook een fantastische zanger, de Koning der Piraten, Janos. En dan hadden we een keuze kunnen maken uit heel veel liedjes. En dat is Eleonora geworden. Daar had je ook op kunnen stemmen voor vandaag op deze vrijdag 3 juli. Ik heb de stem even geteld. Ik ben 3 bakjes koffie verder, zeg maar. En welke is het geworden? A of B? Gaan we Birdie draaien of wordt het toch Janos? Ik weet het. Yes, Janos. Een gezelligheid op de radio eventjes. 8:45, zometeen nog een plaatje van Roxette hebben klaarstaan voor je. En nog eentje denk ik en dan zet mijn tijd er weer op. Want dan is het tijd voor Peter Kraft met de ontbijtpop. En ze wordt druk bezig met die croissantjes in elkaar te rollen en in die oven te gooien straks. Het gaat helemaal goed komen. Maar ik heb in ieder geval Janos voor je.

0: tijdje terug, een oud plaatje nog van hem natuurlijk, Jannes Eleonora, maar goed om een keer weer te horen. Het keuzemoment voor vandaag, vrijdag 3 juli, ging dus in de boeken en op naam van Jannes.
1: Het keuzemoment.
0: Afgerond, afgevinkt. Zometeen nog eentje te gaan naar Roxette, How Do You Do. En dan zet mijn tijd er weer op, lieve mensen. En dan laat ik je achter met een fantastisch mooi weekend.

Dat was bijna helemaal Roxette. 92, een hele tijd terug, lieve vrienden. Dan laat je achter met nog één leuk liedje. En dan is het tijd voor Peter Kraft met Ontbijtpop. Dan wens ik je een heel fijn weekend. Ga ervan genieten. Het weer, dat is best prima. De temperatuur gaat boven de 20 graden. En ook droog. Misschien een buitje hier en daar, maar toch overwegend droog. En volgende week wordt weer een fijne week. De temperaturen gaan omhoog. Dus volgende week vrijdag ben ik er ook weer. Vanaf 7 uur weer paraat. Op dezelfde tijd, dezelfde zender hier bij de Streekomroep. Voor alle programmeringen, voor alle leuke programma's, kun je onze site even raadplegen. rtvnof.nl, de hele programmering. En heb je wat gemist, dan kun je dat ook gewoon uitzending gemist even kijken. Dan kun je het zo even terugluisteren op jouw eigen moment. Verder veel plezier, fijn weekend. Denk goed om jezelf, een beetje om een ander. Want we moeten met elkaar door de tijd, vrienden. Zo is het nou een keer, hè. Ga er wat leuks van maken. Maak er een mooie vrijdag van. Ga een patatje kopen of wat anders lekkers of zoiets. En de vrijdagmiddagborrel staat misschien alweer klaar. En ga daarvan genieten. Graag tot volgende week vrijdag. Hoi hoi.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Die autoschade laten maken? LalieteHaan.nl. Laliet met TH.
4: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
5: TDNoord.nl.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
4: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
8: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
9: Een telefoon met een snoer. Ja, die gaan werken.
8: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
10: Schitterend.
12: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
13: De pannenkoektrein!
14: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig litten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Trommeestje maar in beheining.
17: Maar gewoon CA plus certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar.

0: waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
4: Reddingswerkers hebben een man levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij ruim een week vast zat door de aardbeving in Venezuela. Het gaat om de 43-jarige bewaker Hernan Kiel. Hij werd gisterochtend lokale tijd gered uit een ingestort winkelcentrum waar hij sinds de bevingen op 24 juni vast zat. Hij was aan het werk toen de boel instortte. Terwijl het complete winkelcentrum van 8 verdiepingen tegen de vlakte ging, bleef zijn kleine beveiligingscabine wonder boven wonder overeind. En dat heeft zijn leven gered. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten een coulanceperiode in te stellen. Dat laat de RDW weten. Sinds 1 juli moet de vervoerder zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpenbier wordt verkocht aan Gols. De directeur vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven het water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. Sinds 2018 laten we alcohol steeds vaker staan en door de dalende bierverkoop moesten ze wel een stap zetten. Er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, de zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
5: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
6: En van speelgoed tot feestartikelen.
5: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Alles voor in en bij het zwembad.
6: Max Voordeel in Den Bosch.
9: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
10: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. Mm. En ofwel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
11: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
12: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
9: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
11: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
13: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus, time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
17: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
16: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Dit is RTV NOS.
7: Mijn no ontbijtpop.

0: is Ontbijtpop met Peter Krap.
1: Wederom een hartelijk welkom luisteraars bij Ontbijtpop op de grote streekzender RTV Noordoost-Friesland. Ontbijtpop, voor wie het nog niet wist, is een wekelijks programma. En vandaag biedt het u zo'n 45 zomerse minuten gewoon lekkere popmuziek om de laatste vrijdag van de week te vieren, om zo naar de Vrijmibo af te stevenen. Nou, dat wil iedereen toch wel, toch? Het is vandaag 3 juli 2026 en dat betekent dat alle mensen die op 3 juli 2008 geboren zijn, vandaag dus 18 geworden zijn. Nou, en wat kunnen wij van Ontbijtpop dan anders doen door ze van harte te feliciteren met deze bijzondere dag? Ik mocht van mijn ouders, toen het eindelijk zover was, autorijlessen gaan nemen. Goed, maar ik zei dus al die mensen van harte te feliciteren en dat doen we met een heel toepasselijk nummer van Connie Francis, 18.

Connie Francis met haar ode aan 18 jaar. En als je 18 bent, ben je al 2 jaar seksueel volwassen. Zoals u vast nog wel weet van 2 weken geleden. Maar pas vanaf je 18e ben je, ja, in ieder geval in Nederland, dan ben je pas gewoon echt meerderjarig. Ja, dat is meerderjarig, dat is een wettelijke term, hè. Daar heeft de rechtsstaat behoefte aan, omdat volwassen zijn een veel lastiger te omschrijven begrip is. De psychologie noemt iemand volwassen als die een stabiele persoonlijkheid heeft gevormd. Nou, dan kan je dus natuurlijk nog steeds niet meer uit de voeten, hè. Want sommige mensen hebben nooit een stabiele persoonlijkheid. En het is mij tot op heden ook nog steeds niet gelukt.

Personality. 1959 van Lloyd Price. Dat was zo'n grote hit voor hem dat hij Mr. Personality genoemd ging worden. Het nummer is in ongelooflijk veel talen gecoverd. Waaronder ja, zelfs onze Forio's die er een Nederlandse versie van maakten. En, je bent zo leuk in je spijkerbroek. Dat was toen nieuw, hè? Iemand in een spijkerbroek. Zelfs Dr. Hoek die zong daar een liedje over. Weliswaar 25 jaar later, maar toch een lied over een meisje dat haar spijkerbroek laat spreken. Nou, u kunt wel raden wat ze met die bips in die spijkerbroek wil zeggen.

Cook en The Madison Show. My baby makes her blue jeans talk. Nou, dat moet een vrij opwindende spijkerbroek geweest zijn. Blue jeans, hè? Blue jeans wordt ook wel denim genoemd. En dat is een afkorting van het Franse Serge de Nîmes. En dat is een stevige katoenen stof uit Nîmes in Frankrijk. En waarom werd het nou blauw, zult u vragen? Nou ja, dat was gewoon een keus. Het had ook geel kunnen zijn of oranje. Maar de kleurstof was Genuees blauw. En in het Frans heet dat dan bleu de Gêne. En de Amerikanen en de Britten die namen dat over. Maar die hadden wat moeite met de uitspraak van bleu de Gêne. En die maakten dus blue jeans van. Nou, en zo werd bleu de Gêne, werd blue jeans.

Venus in Blue Jeans van Jimmy Clinton. Hè? Ja, die Jimmy Clinton, er gaan dagen voorbij zonder dat ik aan Jimmy Clinton denk. Maar die jongen die had in 1962 met dit lied wel even een forse hit. Hè? En dat lied dat was geschreven door een zekere Jack Keller. Nou gaan er ook dagen voorbij dat ik niet aan Jack Keller denk, maar toch, het was niet de minste hoor. Hij schreef bijvoorbeeld voor de Everly Brothers, hij schreef voor Connie Francis en voor Bobby V. En hij schreef voor Brenda Lee deze prachthit uit 1963. Ja.

Used To Be van Brenda Lee. En dan geschreven door Jack Keller. Nou gebiedt de eerlijkheid mij om erbij te zeggen dat hij deze song samenschreef met een niet minder groot muzikaal genie, namelijk Howard Greenfield. En nou denk ik dat dit een nog groter muzikaal genie was dan Jack Keller. Hemeltje lief. Hemeltje lief. Wat heeft deze man een hits geschreven. En niet alleen met deze Jack Keller, maar zeker ook samen met Neil Sedaka. Bijvoorbeeld in 1973 het nummer Love Will Keep Us Together. Het echtpaar Daryl Dragan en Catherine Tenniel, die hadden er 2 jaar later een superhit mee. Oftewel Captain and Tenniel, Love Will Keep Us Together.

Captain en Tennille. Love Will Keep Us Together. Nou, dat was dus geschreven door Howard Greenfield samen met Neil Sedaka. Eigenlijk aan bijna alle hits van Neil Sedaka heeft Howard Greenfield meegeschreven. En nou zou het voor de hand liggen als we nou maar eens een nummer van Neil Sedaka zouden laten horen. Maar omdat ik weet dat een trouwe luisteraar een pokkenhekel heeft aan Neil Sedaka, doen we dat gewoon een keer als die persoon op vakantie is. Dus, we kozen een ander nummer van de hand van Grower Howard Greenfield. Wat hij voor de afwisseling nou eens schreef met een zekere Helen Müller. En dat was voor de Shirelles met Foolish Little Girl.

Maar nou luisteraars, nou even weer bij de dag van vandaag. Hè. Vandaag vieren wij de 18e verjaardag van zovelen die in 2008 geboren waren. Maar dan gaan wij voorbij aan Paul McCartney, die 2 weken geleden 84 is geworden. En ter gelegenheid daarvan bracht hij vorige maand een nieuwe heimweevolle cd uit, The Boys of Dungeon Lane. Ja, ik stop maar eerlijk zeggen, het is best mooi, maar wel heel veel van hetzelfde hoor, vind ik. Maar ja, hij is dan ook al 84, toch? Nou was er al 1 single van uitgebracht en die lieten we u 2 maanden geleden horen. Maar omdat Paul McCartney toch wel een grootheid is, kozen we van die cd nog maar eentje, First Star of the Night.

Star of the Night van Paul McCartney. Ik vermoed dat hij daarmee Venus bedoelt, wat niet een ster is, maar een planeet. Maar ja, Paul is dan ook al 84. En zijn stem begint dan ook wat te klinken als van een man die kort geleden 84 geworden is. Nou, en omdat de langste dag van het jaar nou sinds 2 weken achter ons ligt en we dus weer op weg zijn naar die lange winterdagen met sneeuw en ijs en koek en zopie, hebben wij Willeke nog maar eens uit de kast getrokken. De winter wordt lang. De Nederlandse tekst is van Gerrit den Braber, die zich voor dit soort gelegenheden altijd Lodewijk Post noemde. Geen idee waarom, want wat was er nou mis met Gerrit den Braber? Ja, ik weet het niet. Niks, volgens mij.

Winter was lang. Het was een cover van Blue Winter van Connie Francis. Onze Willeke die zong in maart 1964 dat de winter zo lang was geweest. Hè? Maart 64, ja, toen kon het nog, hè? Lange winters. Nou, we hebben het even nagekeken en het klopt hoor. De winter van 63 op 64, er waren 4 vorstperiodes met ijs op alle vaarwegen. En er waren in die winter 18 ijsdagen. Nou, dat is een andere koek dan een hittegolfje met 40 graden boven nul op de schaal van Celsius. Maar goed, het begint al leuk koeler te worden en het wachten is nu dus op de eerste sneeuw.

Maar ja, omdat het gelukkig nog lang geen winter is en de zomer ook maar 2 weken geleden is uitgebroken, willen we daar toch nog wel even bij stilstaan. Want meteorologen die vinden dat de zomer 1 juli is uitgebroken, want dat vinden ze praktisch. En dat vind ik een onzin argument, want dan kun je de verjaardag van Sinterklaas ook wel samen laten vallen met Kerstmis. Dat is ook heel praktisch. Scheelt weer een batterij aan cadeautjes. Terwijl wij mensen zoals u en wij, ja, daar terecht helemaal niet mee eens zijn. De zomer breekt uit op de dag dat de dag het langst is in een jaar. En dat was 21 juni. En vanaf dat moment gaan de dagen weer lengen. Vind ik prachtig mooi ouderwets woord, hè? De dagen gaan nu lengen. Maar nou, voorlopig mag u van ons nog even genieten van de summertime.

In the Summertime, met als ondertitel If You Don't Want My Love. En dat was ooit op de plaat gezet door Roger Miller en ook Andy Williams, maar dit was de lollige versie van de Quartet. Nou hebben we eens opgezocht dat het woord zomer waarschijnlijk is afgeleid van het oud-hoogduits summer. Summer. Ja, en nou veert u natuurlijk op, want dat is voor u een Fries bekend woord, nietwaar? Summer ligt even ten oosten van Burgum, Summer. Ja, de stonkfabriek en met wat kadaverlucht is de zomer dus begonnen. Bintje Jansma, die kwam er vandaan, u weet wel van die aardappelen, Bintje. Nee, maar belangrijker nog, Gerrit Himstra, onze bekende weerman, die groeide daarop. Dus ja, nu snapt u waarom Gerrit voorbestemd was om weerman te worden.

0: comes summertime at last.
1: Here comes summer. Here comes summer. Niet van Gerrit Hiemstra, maar dit keer van Jerry Keller. 1958. En dat is helaas zijn enige hit. Hij had hem overigens wel zelf geschreven. En dat is natuurlijk toch alweer knap. Ja, dat moet je toegeven. Kort geleden is die beste man 89 geworden. En dat met maar één Amerikaans hitje. He? Nou, van harte kerel. Ja, deze prachtige song die is in 1970 nog eens gecoverd door de Dave Clark Five. Maar van die uitvoering kunnen wij niet wat je nou noemt enthousiast worden. Nee, maar meer succes. Nou ja, vooruit dan maar. Maar meer succes had deze Jerry Keller met het schrijven van songs voor anderen. En voor de grote Ricky Nelson schreef hij bijvoorbeeld How Does It Go?

How does it go? Nou, zo goes het dus. Want hiermee zijn deze 45 zomerse ontbijtpopminuten weer voorbij. En zoals altijd kunt u het terugluisteren via de website van RTV NOF. Klik dan op uitzending gemist of anders wel via peterkraft.nl/ontbijtpop waar u ook de playlist vindt. Dus, gedag allemaal, graag tot volgende week vrijdag voor aflevering 604 van dat mooie ontbijtpop.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait je het.
4: tdnoord.nl.
5: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
5: nofpc.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
7: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Mij doeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
11: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op. Zien oeren.
13: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
15: Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen van de autofabrikant. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de hele Duitse auto-industrie. De vakbond waarschuwt alvast voor een hete zomer met acties in de autosector. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten om een coulanceperiode in te stellen. Sinds 1 juli moeten vervoerders zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpen in bier wordt verkocht aan Gols. De directeur van het Limburgse bedrijf vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. De oorzaak van het probleem is dat we steeds minder bier drinken, maar er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
16: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
17: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga dan vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
19: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
16: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
18: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
20: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
21: en Opel.
22: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
20: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Nou, bentjes, de keer wat dan,
24: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Nu!
23: Schitterend!
25: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
23: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford en Opel.
26: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
27: En van speelgoed tot feestartikelen.
26: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
27: Max Voordeel, in Den Wald.
28: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd vernietigingen. Al haar strijden hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
29: Tromeestje maar in beëining.
30: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
28: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
26: Alles voor in en bij het zwembad.
27: Max Voordeel in Den Wald.
31: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Automobilisten moeten komend weekend op Nijrekken houden met een afsluiting van de centrale as. Van tongstijjoen 6 uur ont moandjetemoor 6 uur is de provinciale dijk afsluiten vanwege werkzaamheden tussen Dokkum en de Westerheen. Ook de turborotonde bij Dokkum is dit keer dicht. Verkeer werd daarom omlaat via de Lauwe Zeewei N361 en de Rijksstraatweg N354 bij Tietjerk. Het gaat om de tredde en laatste weekendaansluiting van het project. Mijn manje is het werk nog net heel onduidelijk. Er worden dan nog wat aanroeiende werkzaamheden uitgevoerd, wiels het verkeer bij het werk delriden kan. Na dit weekend kan het verkeer lang omlet weer met 100 km in uur over een veiligere centrale as rijden. De schoolplein van Fjouwer Basisschool in Kolm moet te veiliger worden dankzij nieuwe informatieborden met duidelijke regels. De bordjes binnen waars die plaats bij de Casimierschoolen, de Julianaschoolen, het Kindcentrum en de Prins Bernhardschoolen. Het gaat om zo'n de Iperschoolplein die het boetenschool die toekomstig binnen van bijen uit de buurt. Directeur Jansje Veenstra van de Koningin Julianaschoolen der Roer.
2: We gaan bordjes voor maken samen met de directeur van de Casimier en van de Bernhardschoolen en ik dus van de Julianaschoolen. Samen met de gemeente ERK en de BOA's hebben we dat ontworpen en hopen wij dat dat wat effect had. Maar het is echt wel zo dat al die bordjes er dan hingen dat er echt handhaafd werken.
3: En wij zijn van, wij willen er wel een plakje aan om te spelen. We hebben natuurlijk alle faciliteiten om leuk te spelen in Zoonbaak en horen klauter toestellen. En die willen we ook zeker dat de band ook een broek van mij te maken.
1: Vertelt Edwin de Vries, beleidsadviseur Veiligens bij de gemeente Noord-Friesland. In Museum Dokkum is van 10 juli al een bijzonder kunstwerk te zien van maar liefst 938 mei de hoornmaker kleipotjes. De installatie is een initiatief van de organisatie achter de kleikunstenroute. Bezoekers maken de potjes verliezen hier op de 5e editie van het evenement. In 2 dagen tijd boetjeren jong en oud elk een eigen potje van klei uit Noord-Friesland. Maar nu afwarm je de 938 potjes. Nou, een groot kunstwerk dat de verboenens met het watergebied symboliseert en een blauwend ontdekken wijze maat door het project. Het kunstwerk is te zien in de kelder van Museum Dokkum. Bij de klei- en kunstroute op 24 en 26 juli is de tagong naar het museum vergees voor bezoekers die het kunstwerk bezien willen. De tentoonstelling bloot ten einde nog te zien onder mij 3 augustus van dit jaar. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Veel zon vandaag en het is droog. Temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden.
5: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
3: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
2: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalietHaan.nl. Laliet met TH.
4: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine. Ik ben Gurbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
5: TDNoord.nl.
6: NofBC, NofBC.
7: Een nieuwe pc of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
6: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
7: nofpc.nl.
4: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, Utjeste Nightcherk.
8: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
9: Zo, dat ziet er gaaf uit.
8: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
8: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
11: Een telefoon maken wel snor. Ja, die gaan werken.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: De pannenkoektrein!
16: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Olve Oeren.
18: RTV NOF. Bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Turkije is veel woede ontstaan over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Kuktas. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij uitstapte op het vliegveld van Istanbul. Kuktas wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Grappen maken over dit soort onderwerpen gebeurt bijna nooit in Turkije omdat het strafbaar is. Vandaag is de laatste schooldag in regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met veel hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken de 47 graden aantikken. Daar is vanwege het gevaar op bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
20: Hast die door nog net vervolg? We hadden het er al maanden hoor.
21: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
20: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
21: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
22: WOQS.nl.
23: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
24: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
22: WOQS.nl.
25: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
26: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
27: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
28: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
27: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
29: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
30: Wij onderhouden
31: en verkopen
30: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
29: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
32: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
29: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
30: in Ford en Opel.
33: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
34: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: TV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum had de inname van God per direct stopzetten. Neffens eigene Jappie Wiersma zware hege afvalkosten en een groeiende stream onbroekbare God ervoor dat de UDF te hege worden als de opbrengsten. Ik in de kringloop als bedrijf net terugte op de gemeentelijke milieustritten.
2: Ze hebben we in principe bij de gemeente het spulgraden squid kent. Dan weer toch klaar geweest. Maar ja, dat was er net. Dat zei ze dat mij net. Terwijl dat was bij deze wat oor zou denken, want ja.
3: Hoe denk jij daar hoor?
2: Nou, wij denken gewoon van. We werken met vrijwilligers. Daar zit eigenlijk weinig bedrijfsmatig om.
1: De winkels in Takkomwanne verbouwen en houdt nu 4 juli een uitverkeer met 50% korting op het volslijn assortiment. De wenning ontrooming ging voor eerst wel terug. De Rotterdam Moenen in Metselwier en Moenen de Hoop in Holwert krijgen beide nieuwe jukken. Daarom zijn de Moenen komende tijd zonder haar jukken. De werkzaamheden binnen nedig om het Rijksmonument veilig draaien te laten. Er krijgt de Rotterdam Moenen een nieuwe rieten kap. De restauratie kost mij een noord 320.000 euro en we betalen mij stiepen van onder oren het Riek, de provincie en verskate orenfondsen. De politie had baasje een minderjarige jongen uit de gemeente Zuidwest-Friesland aanhouden op verdenking van blutsen hiet bij een slimme mishandeling in Griepjerk. Daarbij rek een 14-jarige jongen uit de gemeente Noord-Friesland slim verwoenen. De mishandeling wie vreed 26 juni om 4 woorden hinnen. De verdachte zit op dit stuit vast. De politie sluit meer aanhoudingen net uit en zet het onderzoek terug. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nieuws tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Van de Mierskip, RTV NOF.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: U wilt toch ook het beste voor die ogen?
2: Ja?
1: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter... maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Hoentjeen.
0: Die autoschade laten maken? Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
1: Zo, dat ziet er gaaf uit.
0: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
2: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
0: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
5: Herbergvoestrum.nl.
6: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Niet onder de laden door, dat brengt ongeluk.
8: Oeh.
7: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
8: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
7: Raadsma?
8: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
9: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
10: De pannenkoekrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
12: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
13: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op tolve oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteland.
15: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
16: Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen aangehouden. Het incident vond plaats rond 5:30 op het kruispunt van de Nieuwe Binnenweg in de Maartenesselaan. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen meerdere schoten. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt. In Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen nadat een bus in een diep ravijn stortte. Dat melden de hulpdiensten. Vermoedelijk reed de bus te snel, maar een onderzoek moet de precieze oorzaak nog uitwijzen. Vandaag is de laatste schooldag voor regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met flinke hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken zelfs 47 graden aantikken. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Dan nog het weer. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden. En tot zover het nieuws.
17: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
18: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
20: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
19: Menkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
21: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
22: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
21: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
22: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarren. Hij regelt alles.
0: WOQS.nl.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
2: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
0: WOQS.nl.
23: Jan Cooks for You, met Janzelf.
24: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
23: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
25: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
23: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: TV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum had de inname van God per direct stopzetten. Neffens eigene Jappie Wiersma, zware hege afvalkosten en een groeiende stream onbroekbare God ervoor dat de UDF te hege worden als de opbrengsten. Ek in de kringloop als bedrijf net terugte op de gemeentelijke milieustritten.
2: Zijn hier wel in principe bij de gemeente het spoorgraden squid kent, dan weer toch klaar geweest. Maar ja, dat was het net, dat zei ze dat mij net. Terwijl dat was bij deze wat oor zou denken, want ja.
3: Hoe denk jij daar hoor?
2: Nou, wij denken gewoon van, wij werken met vrijwilligers. Daar zit eigenlijk weinig bedrijfsmatig om.
1: De winkels in Takkomwane verbouwen en houdt nu 4 juli een uitverkeer met 50% korting op het volslijn assortiment. De wenning ontroming ging voor eerst wel terug. De Roptamoenen in Metselwier en Moenen de Hoop in Holwert krijgen beide nieuwe jukken. Daarom zijn de Moenen komen zonder haar jukken. De werkzaamheden binnen nedig om het Rijksmonument veilig draaien te laten. Er krijgt de Roptamoenen een nieuwe rieten kap. De restauratie kost mij een noord 320.000 euro en we betalen mij stiepen van onder oren het Riek, de provincie en verskate orenfondsen. De politie had basis een minderjarige jongen uit de gemeente Zuidwest-Friesland aanhouden op verdenking van blutsen hiet bij een slimme mishandeling in Griepjerk. Daarbij rek een 14-jarige jongen uit de gemeente Noord-Friesland slim verwoenen. De mishandeling wie vreed 26 juni om 4 woorden hinnen. De verdachte zit op dit stuit vast. De politie sluit meer aanhoudingen net uit en zet het onderzoek terug. En ontstaan via het Streeknijs. Wilt u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nieuws tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.
0: RTV NOF.

0: Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
2: Oeh.
3: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
4: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
3: Raadsma?
4: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
5: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sausen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
10: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
7: in Ford en Opel.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
5: En van speelgoed tot feestartikelen.
4: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
5: Max Voordeel in Den Bosch.
6: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeestje mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Alles voor in en bij het zwembad.
5: Max Voordeel in dat bad.
4: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de straat van Hormuz. Volgens Bloomberg is een LNG-tanker onderweg vanuit de Qatarese haven Ras Laffan. De export lag tijdelijk stil na een aanval afgelopen zaterdag op een tanker met Qatarese olie. Ook andere lege LNG-schepen naderen inmiddels de belangrijke vaarroute. De man die donderdagnacht zwaar gewond raakte bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, is overleden. De politie heeft inmiddels 7 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Of de schietpartij verband houdt met een eerder schietincident in dezelfde straat, wordt nog onderzocht. En Iran verwacht de komende dagen miljoenen bezoekers bij de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De ceremonie duurt bijna een week en moet volgens de autoriteiten uitgroeien tot een massale blijk van steun aan het regime. Er worden processies gehouden in meerdere steden en de veiligheidsmaatregelen zijn flink aangescherpt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
11: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
12: De Friese Motorfiets!
11: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
13: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Den Bosch. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
14: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
11: Wij hebben haal- en brengservice.
15: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
16: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
17: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Winkelbouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de straat van Hormuz. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: garage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Jan Cooks for You, met Janzelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
7: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjepke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarm. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoornsien.
11: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
9: WOQS.nl.
12: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
13: Oeh.
12: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
13: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
12: Raadsma?
13: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
14: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
15: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
20: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op twa oeren.
21: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
22: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan.
0: Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties.
22: Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid. Onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een stoel, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
23: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
23: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
25: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
26: Ja, echt maatwerk!
27: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
28: SG Maatwerk.nl.
29: NOF PC.
30: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
29: NOF PC, daar kun je wat mee.
30: NOFPC.nl
28: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
27: Keukens en kasten op maat.
31: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
32: De Friese Motorfiets!
31: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
33: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
31: Wij hebben haal- en brengservice.
34: Nou, bentjes, de keer wat
35: je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
34: Schitterend!
36: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
34: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
37: De pannenkoektrein!
38: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
37: Interesse? De pannenkoektrein.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De Rotamoene in Metselwier en Moene de Hoop in Holwert krijgen beide nieuwe wjukken. Daarom zijn de Moene komen het hier zonder haar wjukken. De werkzaamheden binnen nedig om het Rijksmonument veilig draaien te litten. Er krijgt de Rotamoene een nieuwe rieten kap. De restauratie kost mij een noord 320.000 euro en we betalen mij stiepen van onder oren het Riek, de provincie en verskate orenfondsen. De politie had basis een minderjarige jongen uit de gemeente Zuidwest-Friesland aanhouden op verdenking van blutsen hiet bij een slimme mishandeling in Griepjerk. Daarbij rek een 14-jarige jongen uit de gemeente Noord-Friesland slim verwoenen. De mishandeling wie vreed 26 juni om 4 woorden hinnen. De verdachte zit op dit stuit vast. De politie sluit meer aanhoudingen net uit en zet het onderzoek droog. Kringloopwinkel De Vogelpits in Dokkum had de inname van God per direct stopzetten. Neffens eigenaar Jappie Wiersma, zwaar gehege afvalkosten en een groeiende stream onbroekbare God ervoor dat de UDF te hege worden als de opbrengsten. Ek in de kringloop als bedrijf net terjochten op de gemeentelijke milieustritten.
2: Ze hebben wel in principe bij de gemeente het spelgraad een squid kent. Dan weet het al klaar best. Maar ja, dat wil ze net. Dat zei ze dat mij net. Terwijl dat was bij dat wat de oorzoek denken, want ja.
3: Hoe denk jij daar hoor?
2: Nou, zeg, wij denken gewoon van. We werken met vrijwilligers. Daar zit eigenlijk weinig bedrijfsmatig om.
1: De winkels in Takkomwane verbouwen en houdt nu 4 juli een uitverkeer met 50% korting op het volslijn assortiment. De wenning ontdromming ging voor eerst wel terug. En ontzaf hier het Streeknijs. Wilst u meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Haast een nieuwste voor uw redactie? WhatsApp dan naar 040-4412-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door.
0: Altijd actueel, RTV NOF.

0: Loert van het Waard, RTV NOF.
1: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan even. Het gaat door.

Ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tiegetank, Friesland bommen!

0: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
2: WOQS.nl.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
6: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
7: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
8: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
9: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
8: Minkelbouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
10: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
11: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
13: Ja?
12: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
14: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
15: En van speelgoed tot feestartikelen.
14: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
15: Max Voordeel in Den Bosch.
16: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
14: Alles voor in en bij het zwembad.
15: Max Voordeel in dat bad.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
2: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Het gaat om een man en 2 vrouwen uit Rotterdam en Den Haag. Volgens justitie zou het geld afkomstig zijn uit internationale fraude en via een netwerk van bedrijven zijn weggesluist. Bij doorzoekingen zijn woningen doorzocht en is beslag gelegd op bankrekeningen en luxe goederen. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. En tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here.
13: Wat een stoel, jong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
13: Oh?
18: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
19: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik let me gaan.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl.
24: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
25: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
23: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
26: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
27: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
28: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
29: Een telefoon met knulsnoer. Ja, die gaan werken.
28: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
30: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
31: Ja, echt maatwerk!
32: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
33: SGmaatwerk.nl.
34: Bakken? Zullen we even op een stoel?
35: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
34: Baasmazitcomfort.nl.
33: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
32: Keukens en kasten op maat.
36: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.

0: NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Staatssecretaris Aerts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of joch op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
9: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
10: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
11: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
12: Zo, dat ziet er gaaf uit.
11: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
13: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
11: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
14: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
15: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
16: Ik ben Norbert Terlouw. Dit is het nieuws. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. Staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat wordt gewerkt aan een zogeheten soevereine overheidscloud op eigen datacenters. Doel is minder afhankelijk te worden van grote buitenlandse techbedrijven en meer grip te krijgen op de veiligheid van overheidsgegevens. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. En de economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
17: It's getting hot in here.
18: Wat een stoel, jong.
17: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
18: Oh?
17: Ja, van het gas.
19: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
19: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Let jem gaan, vriezen, vriezen, let jem gaan.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
23: TD Noord.nl.
24: NofBC, NofBC.
0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: TD Noord verkeert ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
24: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
25: Dat wie toen, nou maak ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zeggen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
26: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
27: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
26: baarsmazitcomfort.nl.
25: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Walterswald of zeg op autobedrijfboersma.nl.

0: klein beetje daar die van Andy Scott, want hij was afgelopen woensdag werd hij 77 jaar. Hij is ook nog de enige levende van de band The Sweet. De rest is dus niet meer onder ons. En ik dacht, laten we het plaatje maar draaien van Papa Joe. Bij deze dus. Hey, goedemiddag allemaal. Leuk dat je de radio aan hebt. Dit is weer het radioprogramma Gerrit On Air. Tot aan de klok van 5 uur met hele leuke muziek natuurlijk. Ook onze vastheid zoals de rock'n'roll plaat. Dan heb ik nog de zomerhit, de plaat van Vinyl, de vloekerker van deze week, de Friestalige plaat. En natuurlijk ga ik je natuurlijk weer even meenemen naar de hedendaagse popmuziek. En je hoort van muziek uit de Tipperadeweg. En dit keer komt hij van een man die op dit moment hier rondtoert in Nederland. En dan heb ik het uiteraard over Bruno Mars. Hij is op dit moment bezig met zijn Romantic Tour. En hij is dus voor het eerst in de Johan Cruijff Arena te bewonderen. Wij gaan hier eerst zijn nieuwe single even draaien. En die heet On My Soul.
1: RTV NOS.

met Mandy. En dat was ook tevens zijn debuutsingle. Dat was wel een plaatje die je heel vaak hier in Nederland op de radio hoorde, maar geen Nederlandse top 40 plaat werd. Wel deed hij het heel erg goed in de Billboard Hot 100. En daar bereikte hij zelfs een eerste plaats mee.

deze vrijdagmiddag. En die werd gezongen door niemand minder dan Roy Orbison. Hij werd maar 52 jaar oud en overleed in het jaar 1988. Dit was een opname uit het jaar 1961. En dat was bij ons dus de rock'n'roll plaat. Maar we zijn aangekomen aan onze tijdelijke vaste item. En dat is een plaatje die al heel erg bekend was in het jaar 1956. Die werd toen gezongen door Harry Belafonte, weet ik nog heel goed. En later werd het in het jaar 2020 een hele grote zomerhit. Hij werd heel veel op de radio gedraaid. En ook bij ons in de BMW-show werd hij constant gedraaid toen in die tijd. Wij gaan hem ook weer even draaien. En dan heb ik het natuurlijk over de plaat van Con Cara. Hier is Banana. En dat is bij ons de zomer.

0: wat is dat toch lekker om even zo'n lekkere ballad er tussendoor te draaien op deze mooie zomermiddag. Je hoorde de plaat van Vinyl en ik draaide voor jou Spendo Ballad met True.
1: En de vloerkraker van deze week.
0: En zo op deze vrijdagmiddag vlak voor je weekend ga ik natuurlijk weer zo'n lekkere dance classic voor je draaien. We gaan even een plaatje draaien van Earth, Wind & Fire. Hier is Let's Groove Tonight. En dat was toen

0: Nou, dit is een schitterend verske van Joop Obama. Dat is een echte artiest. Ik ben dat net, ik ben een echte visker en ik ken gewoon beter een visje als hem. Nou, het beste en tot noor visslag.
1: Hulp, zien, scheren, jong klompen.
2: Je hoorde de Friestalige plaat in het radioprogramma van Gerrit Onner. En dat was dan de plaat van Joop Obama samen met Nino Schaap. En dat ging over de visker uit Snits. Wij gaan verder met de hedendaagse popmuziek. Maar ik ga je eerst even vertellen dat na de klok van 5 uur Kees Bakker op de radio is. En ik ben er gewoon volgende week weer tussen 4 en 5 uur op deze radiozender. Wens je nog een heel goed weekend. En ik ga eruit met de plaat van Olivia Rodrigo met Stupid Song. Want die is vorige week binnengekomen in de Nederlandse top 40. Hey, fijn weekend.

0: voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
1: En van speelgoed tot feestartikelen.
0: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
1: Max Voordeel in Den Bosch.
2: Met de caravan op pad. Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
0: Alles voor in en bij het zwembad.
1: Max Voordeel in Den Bosch.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
5: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
6: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Jan Cooks for You, met Janzelf.
3: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
2: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
4: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
8: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En tot zover het nieuws.
10: It's getting hot in here.
11: Wat een stoel, jong.
10: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
11: Oh?
10: Ja, van het gas.
12: De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
12: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
14: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
15: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
16: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
15: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
16: tdnoord.nl.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damboot. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damboot.
15: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
16: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
18: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
19: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zeggen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijsantje in Waterswaard.
20: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
21: Pakken. Zullen we even op een stoel?
22: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
21: Baasmazitcomfort.nl.
23: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

lekker begin van dit oor natuurlijk. Radar Love. En dat wie van Centerfold. Ja, ik ga ze toen zien. Toen hing ze een keer in Zaftes in de Virato in Amsterdam. In de Virato, dat is dit lied. En dat wie altijd een van. De industrie. Die ging dan waar al hier een naaie ding. Dus kijk, zo, de CD-speler kwam toen ook uit. En hier stek al hier. Meestal net het jong, natuurlijk Gerard Joling hangt het jong. En ik Centerfold, ja jongen, en die zit het publiek erop te naaien, dus net al heel. Nou, dat was wel even leuk. En het kwam uit 1986. En Barry, hey Barry. Ja, die hier ook nog even een rol zien. Die zei, boom, tja, tja, tja, tja. Boom, tja, tja, tja. Nou, dan weten we dat ik maar weer. We gaan maar even de 90 Classic draaien. En die is van The Finger Boys, natuurlijk. We're going to a beach uit 1989 en ja, het is een best wel van diepen project. Hein? Ja, die man in de smoor, riek we hebben. Maar we gaan hier even het harken op RTV. Natuurlijk, de streekstuurder, maar scherp op de midi. Krijg je het zin of een koosje? Ah, na 12 weken is weg.

0: ik wel best. Ja, toen is het bij mij waar. Ja, ja oké, okay, ja.
1: Hey Kees.
0: Ik ken het, jongen.
1: Stel je ook wat naaie muziek bij?
0: Ja. Ik ga wel size plaatjes doen. De ECDC, ja. Another Loser. Ja, deze ben ik wel los natuurlijk. Benson Boone en The Time on My Life. Alesso en One Replic. Summerum en My Body Isn't Ready. Nee, waarom net? Oké. Okay. ja, voor de summer, maar dat wil een beetje ready wijzen, hè? Want ja, een stukje uitstraling, een wasbordje. En meestal ook een hangbordje. En Lost Frequency en Live It All. Maar wat gaan we draaien? We gaan even ECDC draaien hier. Dat is de eerste hit-tip op Scherp op de Medium.
2: Kees, hit-tip.
0: We hebben een beetje bakherrie op de radio. Ja, lekker. Ja, vind ik ook wel lekker. Heerlijk.

een wereldband, Fleetwood Mac. Don't Stop komt het nu in zo'n zondag. Nou, ik heb al een oren vuil met deze muziek. Heerlijk muziek, ik had ze toen live showen in het Ziggo Dome. Ja, toen leefde Stevie McVie ook nog. En ja, die zong toen Songbird. Ja, echt een kippenvel moment. Dr. Alban, no coat, coke. Coat, coke. De zinger, standaards uit Zweden. Ja, hij komt uit Afrika waar je. Hij komt uit Afrika waar hij verhuurd naar Zweden. En toen is het thuis gedokter worden. Dus het al nice. Die man zit

wat is die mooi. Benson Boone, The Time of My Life. Nou, dat heb ik al alle weken nog een keer ik achter het mengtafeltje zit. Ja. Ja, dat is nou over, hè. Ja, van de week ik weer een triest bericht op de media. De leadzanger van de Village People is overleden, Victor Willis. En hij is helaas maar 74 jaar geworden. We gaan even een vestje draaien en dat heet In the Navy. Star to Heaven. Ja, en waar ben ik een grote fan van, hè? Natuurlijk Trump. Ja, Trump, die voelt zich mooi, prachtig. Hij ziet ik zat te swingen, ik was jongen. Oh man.

0: Everybody's a Surfer. USA. Jongen, het is 63 om het weer. En van de Beast Boys, de gebroeders Johnson. Ja, daar ben ik al drie weer overleden. Ik nam dit weer surfmuziek natuurlijk hier op RTV en OF. Lustrum nice. En op de midi natuurlijk. Op de vrede midi. Ja, wij houden dwarsvrees hier. Hè. En hij een mooie kaartje. Maar morgen jongen even in Hot Music. Om 6 uur starten ze daar weer. En 20 kaarten ben er. 20. Ongelooflijk. Voor Sanlis Dwarpke. Voor jouw dwarp. De vier haardwarpen. Hot Music, Hot Music, Rutborden, Jouweren. En Hotem natuurlijk. We gaan weer even een hit-tip draaien. Het is van LSO. En het heet The One Republic. En onder het motto van...
1: Kees, hit-tip.

maar gewoon. Dat was je rek. Gewoon. Je bent, zei je bent. Ik ben altijd mensen die willen dan weer veroren, maar dat maakt je nooit van. Je mag je eigen ding vasthouden. Vol gas, hard in hasses. Ja, wat is fris dan wel lekker cru en lekker hut. De volg. Ja, I've been watching you. In de cirkel. Lekker semmersveske.

doorbrengen. Nou, gelukkig weer van de weekend net zo heet. Vorige weekend, net Leeuwen. Zelfs evenementen werden al last. Push it some more. We're gonna even some room draaien. And it's my body isn't ready.

nog steeds klokken, meer te jaren. Scherp op de midi. Alle weken weer een tractatie op de radio. Het begin van het weekend, ja, ja, ja. De Rock Ballad, ja, dat is echt wel een hele mooie. Ja, ik vind het heel mooi. Het is van de CD The Bridges of Spice van T. Pau. En het gaat over Valentine.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedemiddag, ik ben Norbert Terglouw. Hoofdrolspelers uit de coronatijd worden opnieuw bedreigd rond de parlementaire verhoren over de coronacrisis. De enquêtecommissie spreekt van fysieke en digitale bedreigingen van getuigen. Volgens de commissie zijn de spanningen rond de aanpak van de pandemie, jaren na dato, nog altijd groot. De verhoren moeten meer duidelijkheid geven over de keuzes die tijdens de coronacrisis zijn gemaakt. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. En er is mogelijk goed nieuws voor automobilisten. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Volgens de rechter zijn vooral boetes voor lichtere verkeersovertredingen te hard gestegen. Mogelijk is het voor sommige automobilisten de moeite waard om nog eens goed naar hun verkeersboetes te kijken. Tot slot nog het weer. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog geregeld. Het blijft ook nog lang aangenaam met zo'n 13 tot 17 graden. Komende nacht trekt over het noorden wat bewolking met kans op lichte regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
8: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
9: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
8: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
10: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
13: baarsmazitcomfort.nl

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Demi Hoekstra en dit is het oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Zij is zo in Veenwoorden had jood een check kregen van een crowdfundingsactie die het naar de Gruttebron opzet waard. Initiatiefnemer Jasper van der Veen hoe langer een check aan eigenaar Wiemer Visbeek. Maar de actie is meer dan 42.000 euro ophellen. Initiatiefnemer Jasper van der Veen leidt uit hoe groot de stiepe is.
2: Ik denk dat die mienskip in deze omgeving heel groot is. Hè? En dat je mij een handen schouder eronder zetten. Ja, en dat we nou, ja, dat je dit soort beharen wil. Hè? En het zinslaan wil je met z'n handen opvangen. En dat is Jessa. Maar ik denk op meer plakken, maar dit is een goed voorbeeld daarvoor. Ja.
1: Eigenaar Wiemer Visbeek van Sanjesu is oeweldiger terug alle stiepe.
3: Dit in combinatie met de verhalen en wat Arun en Seiswijk al je baat is, waar ik ontiegelijk volle kaarten en tekeningen kreeg. Ik had een heel soort verhalen van Mem en Jert, van Goon de Bern, wat voor impact het daar op is. Maar ik ben echt even met de noos erop drukt wat dus maatschappelijke functie hier is. En ik eigenlijk wat vooral weer in het noorden hebben. En ja, uiteindelijk het bedrag, het is fantastisch, maar daar gaat het van mij net om. Maar dat 1800 mensen hierom bijdragen willen, dat is wel, zet zo je maar zo op een rij, dat ben een heel soort, zeg maar. Hè? En dat is gewoon, ja, ik kan het moeilijk beschrijven, maar dat rekketje, zeg maar.
1: De politie had basis een minderjarige jongen uit de gemeente Zuidwest-Friesland aanhouden op verdenking van blutsen hiet bij een slimme mishandeling in Griepjerk. Daar heb je rek een 14-jarige jongen uit de gemeente Noord-Friesland slim verwoenen. De mishandeling wie vreed 26 juni om 4 uur hem. De verdachte zit op dit stuit vast. De politie sluit meer aanhoudingen net uit en zet het onderzoek terug. De Rotterdamse in Metselwier en Moene de Hoop in Holwert krijgen beide nieuwe wukken. Daarom zijn de Moene komen het hier zonder haar wukken. De werkzaamheden binnen nedig om het Rijksmonument veilig draaien te laten. Er krijgt de Rotterdamse een nieuwe rieten kap. De restauratie kost mij een 320.000 euro en we betalen mij stiepen van onder oren het Riek, de provincie en verskate orenfondsen. En ontzaf hier het Streeknijs. Wil je meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nieuws tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 040-44-12-02.
0: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
4: Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden.
0: Vaddemierskip, RTV NOF.

0: Jullie tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de vier in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met een 4 in het midden.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
4: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. Energiebeheer Nederland is begonnen met het vullen van een gasopslag in Grijpskerk. Het staatsbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse aardoliemaatschappij. De eigenaar van de opslag voor het gebruik tot 1 april volgend jaar. De berging in Grijpskerk was eerder in gebruik door gashandelaar GasTerra. Maar die houdt op te bestaan nu de gaswinning in Groningen is gestopt. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
9: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl.
12: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord, uit Jeste Nightcheck.
13: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
14: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Zandje in Waterswaard.
15: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Del in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
16: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
17: Ja, echt maatwerk!
18: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
19: SGmaatwerk.nl.
20: Bakken? Zullen we even op een stoel?
21: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
20: Baasmazitcomfort.nl.
19: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
18: Keukens en kasten op maat.
7: Dit is RTV NOF.
22: My No Country Ranch.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek. En ja, deze komende 2 maanden staat Country Rants in de vakantiemodus, hoe ik het dat noem. En dat houdt dus in dat wij eigenlijk alle keren wel met 1 special beginnen. Met een artiest het eerste uur. En het tweede uur gaan we gewoon met van alles en nog wat draaien. We gaan eens een keer helemaal terug naar de jaren 30. Misschien de jaren 40, jaren 50. Een special daarvoor. Maar nu hebben we een special van Joey en Rory. En het waren Amerikaanse country en bluegrass duo. Bestaande uit singer-songwriters Roy Fake. Geboren op 25 april 1965. En Joey Fake. Die leefde van 9 september 1975 tot en met 4 maart 2016. En beide leden van het duo waren vocalisten en songwriters, waarbij Rory ook akoestische gitaar speelde. We gaan naar Cheater Cheater.

Voor de oprichting van het duo werkte Rory Lee Fake als songwriter in Nashville, Tennessee. En bleef hij werken als songwriter en als lid van Joey en Rory. Nummers die hij voor andere artiesten schreef zijn onder meer Clay Walker's top 5 hit The Chain of Love, Blake Shelton's nummer 1 hit Some Beats en Joey nam in 2005 een soloalbum op met de titel Strong Enough to Cry. En dit album werd in 2006 uitgebracht. We gaan naar To Say Goodbye.

Joey en Rory traden op in de CMT-competitie Can You Do It in 2008, waarin ze derde finalisten waren. En kort na de competitie tekenden zij bij het onafhankelijke label Sugar Hill Records. En ze keren terug naar het Can You Do It podium om Cheater Cheater te spelen op Origineel Song Night voor het tweede seizoen van de serie. En wordt uitgezonden op 25 juli 2009. We gaan naar That's Important to Me.

Het debuutalbum van het duo, The Life of a Song, werd uitgebracht op 28 oktober 2008. En het album debuteerde op nummer 10 in de Billboard Top Country Album Hitlijst. En de eerste single, Cheat the Cheater, werd oorspronkelijk opgenomen door het duo Bombshell. Christy Ommelson, de helft van het duo, schreef het nummer samen met Fakes en Wine Farble. En de versie van Joe en Roy werd uitgebracht in september 2008. We gaan naar Born to Be Your Woman.

In februari 2009 werd het duo genomineerd voor de Academy of Country Music Award Top Vocal Duo. Joey en Rory brachten hun eerste kerstsingle, het door Carl Jackson geproduceerde It's Christmas Time, op 16 november 2009 uit op de Country Radio. We gaan nou even kijken. Your man loves you, honey.

Joey en Rory kondigden op 15 oktober 2009 aan dat ze in de studio waren om te werken aan het vervolgalbum van The Life of a Song. Het album, getiteld Album Number 2, werd aangekondigd in januari 2010 en uitgebracht op 14 september 2010. De eerste single, This Song's For You, werd in juli 2010 uitgebracht op de radio. Oorspronkelijk was That's Important To Me gekozen, maar de keuze voor de single werd gewijzigd. We gaan naar Iowa West in Blood en dan een live uitvoering.

That's Important to Me werd uitgebracht als tweede single van het album in oktober 2010. Het debuteerde op nummer 58 in de Hot Country Song hitlijst en op 16 maart 2010 werd aangekondigd dat het duo de winnaars waren van de Academy of Country Music Award 2010 voor het beste nieuwe vocal duo en dat ze samen met Luke Bryan en Gloriana zouden strijden om de prijs voor de beste nieuwe artiest. We gaan naar Back Home Again.

Op 29 augustus 2011 brachten Joey en Rory een nieuwe single uit, getiteld Hardheads, op de Counter Radio, hoewel deze niet in de hitlijsten terechtkwam en niet op een album werd opgenomen. Joey en Rory brachten hun eerste kerstalbum A Farmhouse Christmas uit op 11 oktober 2011. En Joey en Rory's derde studioalbum His and Hers werd uitgebracht op 31 juli 2012. En When I'm Gone en Josephine dienen als de eerste twee singles van het album. We gaan naar If I Needed You.

Joey en Rory kondigden op de rode loper van de ACM Awards aan dat het duo hun eerste album met gospelmuziek had opgenomen. Joey Fake vertelde Billboard dat het een soort inspirerend album is met oude gospelliedjes die ik zong toen ik opgroeide en naar mijn moeder luisterde die zong. Het is een album dat ik al heel lang wilde maken. We gaan naar Just a Cup of Coffee.

Het album Inspired Songs of Faith and Family werd uitgebracht op 16 juli 2023. En na de release van een gospelalbum kondigden Joey en Rory aan dat ze eind 2013 hun vijfde studioalbum Made to Last zouden uitbrengen via hun eigen platenlabel. En Made to Last werd uitgebracht op 8 oktober 2013. We gaan naar Now That She's Gone.

Hun zesde studioalbum, Country Classics, A Testimony of Our Musical Heritage, werd in mei 2014 exclusief uitgebracht bij Crackle Barrel, met een brede release op 14 oktober 2014. Hun tweede project op hun eigen label. En de plaat bestaat uit coverversies van klassieke country nummers. We gaan naar In A Cowboy's Dream.

Een deel van de opbrengst van de luxe editie van Hymns That Are Important To Us gaat naar de Louis Dietz Syndroom Foundation. Een goed doel dat door Jo Fake is geselecteerd ter ere van hun vriendin van haar dochter die het Louis Dietz Syndroom heeft. We gaan I'm Not Liza

Rory Fake schreef en produceerde een film Josephine, die zich afspeelde in de Amerikaanse burgeroorlog, waarin het gelijknamige nummer van de stijl was opgenomen. De film debuteerde later op het Nashville Film Festival in de zomer van 2016. En bij de Joey werd eind 2015 baarmoederhalskanker vastgesteld en zij overleed in maart 2016 aan de ziekte. We gaan naar Hello Love.

0: Karin hier.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
1: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
5: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
7: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
8: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, no make self rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroos auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
10: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
11: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
10: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Ik benijd waarom Autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom Del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
13: Ja, echt maatwerk!
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
17: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
16: Baarsmazitcomfort.nl.
15: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
14: Keukens en kasten op maat.
6: Dit is RTV NOF.
18: My No Country Ranch.

Welkom terug in het tweede uur van County Rants. County Rants staat momenteel in de vakantiemodus de komende 2 maanden. En dat houdt dus in geen vaste items. Ja, ik heb maar afgesproken gewoon het eerste uur een special doen van een artiest. En het tweede uur doen we gewoon wat leuke, mooie country muziek. En dat kan van alles zijn. En ook de jaren 30 komt voorbij. Daar ben ik thuis al aan het zoeken naar de muziek. De jaren 40 ben ik een keer van plan. En de jaren 50. Dus de liefhebbers daarvan die komen dus ook sowieso aan het trekken. Ook verzoekjes natuurlijk. En dat kan via countryrents@rtvnof.nl. countryrents@rtvnof.nl. We hadden nog één van Joey en Rory voor u. De Old Rugged Cross.

dat was de special van Joey en Rory. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe. Nou, ik moet even kijken welke dat wordt. Maar dat wordt onderhand op Facebook wel bekendgemaakt tegen de tijd. We gaan naar Losing Your Love. Is geschreven door Henk DeVito, Rhonda K. Fleming en Vince Gill. Het staat op het album The Way Back Home van Vince Gill. Dat is uitgebracht in 1987. En Vince Grant Gill is geboren in Norman, Oklahoma op 12 april 1957. En Vince is een Amerikaanse countryzanger, muzikant, tekstschrijver en componist.

Alan Eugene Jackson is geboren in Newman op 17 oktober 1958. En Alan is een Amerikaanse gospel country zanger. En 20 van zijn singles werden nummer 1 in de Verenigde Staten. In 2001 werd hij opgenomen in de Georgia Music Hall of Fame. En in 2011 kreeg hij een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. We gaan naar Living on Love.

De Bellamy Brothers zijn een Amerikaans duo in countrymuziek. En de naamaanduiding is afkomstig van de broers David Melton Bellamy. Geboren op 16 september 1950. En Homer Howard Bellamy is geboren op 2 februari 1946. Ze wonen in Darby, Florida. Blue California is geschreven door Engelbert Simmons. Wolf Eckehart Stein, Gert Grabowski-Grabo en Annette Veldman. We gaan horen naar hun.

Ja, van een live DVD van Pantelis. Rosalita is geschreven door Chris Wallace en staat op het album Four Aces van Texas Tornadoes en is uitgebracht in 1996. En Texas Tornadoes is een Amerikaanse Tex-Mex band, opgericht in 1989. Het is samengesteld uit enkele van de grootste artiesten van de countrymuziek die de Tex-Mex-stijl hebben gemoderniseerd. Onder wie Flaco Jiménez, Augie Myers, Doc Sam en Freddy Fender.

Nou, we blijven nog even een klein beetje. Een vierde deel van de Texas Tornadoes. Dus Flaco Jimenez. Samen met Dwight Yoakam. Carmelita.

0: De Raggle Taggle Gypsy is een traditioneel volksnummer dat is ontstaan als een Schotse grensballade en populair geweest in Groot-Brittannië, Ierland en Noord-Amerika. Het gaat over een rijke dame die wegloopt om zich bij de zigeuners aan te sluiten. De oudste tekst is mogelijk de Gypsy Lottie, gepubliceerd in de Roxburgh's Ballads met een datering van 1720. Dat is wel een mooie tijd geleden, hè?
1: Ja.
0: We gaan hem horen in de uitvoering van Derek Ryan.

Windval, opgericht in 1977 in Oudewater, Utrecht, en heeft zijn sporen na bijna 50 jaar duidelijk verdiend. De groep is ontstaan na het uiteenvallen van de rock'n'rollband The Shaking Spiders. En na een paar moeizame startjaren kwam de eerste opsteker na het winnen van het destijds befaamde countryfestival in Uden. We gaan naar What Did We Do?

Geboren en getogen in Townsville zorgt Darby Burgers veelzijdige professionele muziekcarrière voor kwalitatief en entertainment. En of hij nu optreedt als frontman in de band

Darbo heeft zich gevestigd als een van de populairste en meest veelzijdige vocalisten in Zuidoost-Queensland en werd al snel een vaste waarde in het clubcircuit. We gaan ervan draaien, Where's Old Hank?

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Oh, 11:30.
2: Hocus pocus. Time for focus.
3: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
4: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
5: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

0: Vrijdagavond, het is weer tijd voor The Elvis Experience hier in Burgum natuurlijk. Het RTV NOF. Ja, Harry, we zijn weer helemaal klaar ervoor natuurlijk. En we hebben de fans weer zitten, hè? Jan van Houten is weer aanwezig. Ja, natuurlijk. Ja, hij is niet tegen te houden, hè, onze Jan. Nee, nee, zegt fantastisch natuurlijk. Jan, je was ook al bij het programma van Harry, hè?
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft... gaat dat helemaal goed natuurlijk op deze manier. Ja, we begonnen met It's Easy For You. En dat was even een verzoekje deze keer. Ja, want het loopt vol met verzoekjes hoor. Ja, Jan had ook weer een verzoekje. Maar ik had al tegen Jan gezegd van, dat gaat niet lukken vandaag. Dat gaan we over 2 weken wel doen, Jan hoor.
1: Ja, ja
0: dat gaan we over 2 weken doen. Hè. Wat in het vat zit, verzuurt niet zeg maar. Maar het verzoekje voor Klaas ter Horst had ik al heel lang klaarstaan. En daar kwam ik ook nooit aan toe. Maar bij deze dus goed gemaakt. En het is ook een hele speciale dag voor onze vriend Klaas, want Klaas is jarig.
2: Oké, ja.
0: Dus gefeliciteerd. Ja, zeker. Ja. Maak er een hele mooie avond nog van, Klaas. En dat zal wel lukken natuurlijk, hè, nu It's Easy For You gedraaid is. Ja, het nummer komt natuurlijk van Elvis' laatste LP, Moody Blue. En dat is opgenomen in zijn eigen woning. Hè. Hij nam het op in The Jungle Room, zoals het zegt, in 2 sessies. In februari en in oktober. 1976 en dit nummer is opgenomen op 4 februari 1976. Ja, het is uitgebracht dus op Moody Blue. Dat bereikte een 31ste plek in de popcharts en een eerste in de country en een tweede in de easy listening charts. Ja, je hebt allemaal verschillende hitlijsten in Amerika, dus je komt altijd wel ergens bovenaan te staan, Harry.
2: Ja.
0: Dat is makkelijk, hè?
2: Ja.
0: Ja, zo is het inderdaad. Ja. Nou, Moody Blue is, geschreven... Nou, van Moody Blue zeg ik. It's Easy For You is geschreven door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Ah. Ja, en die kennen we natuurlijk allemaal van de musicals, hè?
2: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja, ja, je kijkt er allemaal een beetje schaapachtig aan. Maar,
1: Zeggen allemaal ja.
0: Maar niemand die weet waar het over gaat natuurlijk.
2: Ja, zeker wel.
0: Oh, dat dacht ik. Hè. Noem eens een musical dan van...
2: Hij deed van Abba ook niet gedaan.
0: Nee. Oh, nee. Het zit meer in de Cats en dat soort dingen allemaal. Hè? Lion King heeft hij ook gedaan volgens mij. Nee, goed. Ik weet het ook allemaal niet precies. Maar,
2: dan moeten wij het wel weten.
0: Ja, nou, daar ben je voor, Harry. Hè? Voor om de gaten in te vullen van de kennis die ik ontbeer. Die moet jij aanvullen. Hè? Zo staat het in het contract.
2: Ik kan ook niet alles weten.
0: Nee, dat hoeft ook niet, want het meeste weet ik wel. Alleen die dingen die ik niet weet, die moet jij weten.
2: Ja, nou ja. Ja. Dat lukt ook altijd niet.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Nou,
1: maar uitleggen.
0: Ja, zo is het. Ja. We gaan maar snel verder met de muziek. Lijkt me het allerbeste natuurlijk. We hebben van alles en nog wat klaarstaan voor je. Old ones, new ones en in between. Zoals Elvis zelf altijd zei als hij een optreden had. En we hebben ook een prachtig mooi nummer van Elvis klaarstaan uit zijn privécollectie, mag ik wel zeggen. En dat was in 1966 toen Red West verschillende nummers opnam. Die Elvis in zijn eigen privésfeer opnam. Samen met Red West en Charlie Hutch nam hij onder andere dit nummer op. En dat is eigenlijk opgenomen ten tijde van het album How Great Thou Art. Het heeft daar niet gered. Het is een oud nummer van de Old Statesman. En het is wat mij betreft een van de mooiere gospels die Elvis ooit gebracht heeft. En dan is het toch prachtig dat we zo'n privéopname hebben. Hide Thou Me.

0: Ja, Hi Down Me, 1966, opgenomen in de privé-setting. En Jan van Ouden die vroeg al van, is het door Elvis, is toch niet op een plaat gezet? Hè? Nee, inderdaad, Jan, we hebben alleen de privé-opname. En ik zei in de aankondiging dat het misschien wel het beste gospelnummer is van Elvis. Dat is natuurlijk niet zo, hè. Ik bedoel, dat liet ik gewoon even, ik denk van, nou, even de spanning opbouwen, hè. Dat mensen denken van, nou gaat er wat gebeuren, hè. Ja, Harry? Ja. Nee, maar het is sowieso smaakgevoelig natuurlijk, hè, wat je het mooiste en het minder, iets minder mooie nummers vindt. Dit vind ik persoonlijk natuurlijk niet het beste gospelnummer van Elvis, maar het is heel mooi dat dit bewaard is gebleven. En zeker omdat er geen andere versie van is. En het is dus toch weer een heel onbekend nummer, destijds uitgebracht op Platinum. En dat kwam uit in 1997, dus 20 jaar na het overlijden van Elvis. Ja, toen kwam er nog regelmatig nieuw spul uit, om het zo maar te zeggen. Of ja, niet geen nieuw natuurlijk, maar niet eerder uitgebracht materiaal. En dat is tegenwoordig is dat natuurlijk heel lastig, hè. Maar dat laat onverlet dat er ongelooflijk veel uitgaven zijn elke keer weer. Waaronder de Paradise Hawaiian Style Sessie Box. Ja, Harry, ik heb hem besteld, maar hij is er nog niet. Oh. En Jan had daar uit die film een verzoekje staan. Dus dat gaan we de volgende keer. We gaan niet zeggen welke het is, Jan. Hè? Daar gaan mensen even goed over. Blijf er goed over nadenken. Hè? Wat zou dat dan zijn? Waar komt Jan straks over 2 weken mee?
1: Waar komt hij nou weer mee?
0: Ja, waar komt hij nou weer mee, inderdaad? Nou, dat gaan we over 2 weken allemaal beluisteren natuurlijk.
2: Maar, een van de 20 nummers.
0: Nou, nee, zoveel nummers zijn er ook weer niet in die film, Harry. Maar goed, daar komen we over 2 weken wel op. We gaan nu toch even naar de rock'n'roll, hè. Want Elvis was tenslotte de king of rock'n'roll. Zo werd hij genoemd door zijn fans en door de media, inderdaad. Elvis was er zelf niet zo gek over, op die titel. Hij vond zichzelf eigenlijk helemaal niet de king of rock'n'roll. Hij noemde vaak Fats Domino de king of rock'n'roll. En Chuck Berry is misschien wel, als je het heel objectief bekijkt, is dat misschien wel degene die de titel King of Rock'n'Roll zou mogen voeren. En als ik zeg Chuck Berry, dan moet je eigenlijk ook wel Little Richard noemen, hè? Little Richard Pennyman, ja, dat was natuurlijk ook een gigant uit de rock'n'roll periode van het midden van de vorige eeuw, 1955-56, in de tijd dat Elvis natuurlijk het pad had geëffend, kwamen al dit soort fantastische muzikanten kwamen echt aan de bak. En Elvis die nam ook veel nummers van bijvoorbeeld Little Richard op. Voor zijn tweede LP, getiteld Elvis, nam hij maar liefst 3 nummers van, Little Richard op. Waaronder het nummer wat toen net door Little Richard op single was gezet, Rip It Up.
3: Nick, you play drums?
4: What? Well,

0: Ja, rip it up. Echte rock'n'roll hier bij The Elvis Experience. En dat mag zo nu dan natuurlijk ook wel eens even. Ja, en de echte geoefende luisteraar, die hoorde dat het een alternatief take was deze keer. Ja, het was niet het zoals hij op de LP uiteindelijk is verschenen, getiteld Elvis. En dat heeft te maken met één klein nummertje waarin Elvis het origineel van Little Richard helemaal volgt. Hij zingt Shag On Down bij de Union Hall. En later werd dat veranderd in Shag On Down bij de Social Hall. Oh. En sommige dingen liggen heel gevoelig, lagen heel gevoelig in Amerika natuurlijk in die tijd. En de Union en Social, ja, dat was toch een beetje een verschil, om het zo maar te zeggen, Harry. Ja, dat gaan die dingen.
1: Harry's keuze.
0: Ja, Harry's keuze natuurlijk. Hoe zouden we het bijna kunnen vergeten? Nou, dat vergeten we natuurlijk nooit, want het is altijd rond kwart over. En nou, we zijn eigenlijk exact op tijd, Harry.
2: Ja.
0: Dat gebeurt nooit.
2: Nee.
0: Hoe kan dat nou?
2: Geen idee.
0: Jij hebt het goed voor elkaar, Harry. Laat het daarop houden. Zo is het. Ja. Nou, Harry, we zijn allemaal heel erg benieuwd wat je vandaag weer voor ons hebt meegenomen natuurlijk, hè?
2: Ik heb meegenomen Rags to Riches.
0: Rags to Riches. Ja, als er één nummer is wat echt bij Elvis past, dan is dat het wel natuurlijk, hè? Van armoede naar rijkdom. Rags to Riches. Vertel.
2: Het is een populair nummer uit 1953. Geschreven door Richard Adler en Jerry Ross. Het is gebaseerd op een beroemde Russische melodie genaamd Volga Melody van Yuri Tchitchokov. Ook wel bekend als Samara My Lovely Town. Het middenstuk werd door de componist toegevoegd. Het bekendste versie van het nummer is opgenomen door Tony Bennett met Percy Faith en zijn orkest. En er stond in 53 8 weken lang op nummer 1.
0: Yo. Dat is een grote hit geweest in die tijd natuurlijk, hè?
2: Ja.
0: En dus we hebben de oerversie van Rags to Riches. Ja. Door wie ook alweer?
2: Tony Bennett.

0: Ja, Rags to Riches van Tony Bennett. En je hebt meer nieuws over de schrijvers, Harry.
1: Ja. Het is Richard Adler, leefde van 3 augustus 1921 tot en met 21 juni 2012. En Richard was een Amerikaanse tekstschrijver, auteur, componist en producent van verschillende Broadway-shows. En Richard is vooral bekend van zijn samenwerking met Jerry Ross aan de musicals The Pyjama Game. Pyjama Game uit 1954 en Damn Yankees uit 1955. En dan hebben we nog Jerry Ross, die is geboren als Gerald Rosenberg en leefde van 9 maart 1926 tot met 11 november 1955. En Jerry was een Amerikaanse tekstschrijver en componist.
0: Zo, ja, nou, dat is weer een hele hoop informatie, Harry. En die Tony Bennett is trouwens ook een hele bijzondere gast, hè? Die is bijna 100 geworden, ik geloof 697 of zo, of iets in die geest. Een paar jaar geleden is hij overleden. En ja, is natuurlijk een van de echte crooners, hè, uit die tijd. Frank Sinatra noemde hem ooit de beste zanger ter wereld. Nou ja, Frank die was wel vaker een beetje dronken, denk ik. Zo. Nee, goed, het is natuurlijk prima zanger. En, ja. Maar echt wel een crooner uit die tijd. En dat kon je hier ook weer prima horen met een beetje big band erachter enzovoort, ja, natuurlijk. Ja. Maar hij is niet blijven hangen in dat verhaal. Want in zijn laatste jaren van zijn leven heeft hij bijvoorbeeld ook nog duetten gezongen met Lady Gaga.
1: Kijk eens aan.
0: Dat weet ik dan weer.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook weer mooi. Kijk, zo vullen we elkaar aan, Harry.
1: Ja.
0: Dat is de bedoeling, hè, hiervan. Ja. Ja. Dus de volgende keer moet jij weer wat aanvullen wat ik niet weet. Oké? Okay? Ja. Spreken we dat af.
1: Ik zal mijn best doen.
0: Ja, jij doet
1: het. Als je dan van tevoren zegt wat ik weten moet.
0: Ja, ja, nee, zo gaat het niet werken, Harry. Hè. Ja, dat is weer heel lekker makkelijk natuurlijk, hè. Nou, weet je wanneer...
1: Kan ik het dan voorbereiden.
0: Weet je wanneer Elvis het nummer heeft opgenomen?
1: In
0: 71 is hij uitgebracht, maar op 22 september 1970 heeft hij het opgenomen. In Nashville, Tennessee natuurlijk. Hè. Ja, where else, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: In Studio B. Nou, Harry, wat zeggen we dan
2: over het algemeen? Bedankt.
0: Dat zeggen we altijd even bedankt, hè, Harry?
1: Ja, ja.
0: Heel erg hartelijk bedankt natuurlijk voor deze muzikale les. Ja, we zijn alweer toe aan een... laten we nog maar een... weet je wat, we gaan nog een verzoekje doen. Want ik weet dat hij luistert. Mensen Menk, ja, die luistert altijd natuurlijk. Dus dat is een makkelijke opmerking. Hij zal nu ook luisteren. En Mensen die heeft aangevraagd een nummer dat Elvis... Ja, dat heeft een hele mystieke kant eigenlijk wel. Ik ga er straks wel iets meer over vertellen. Maar eerst gaan we luisteren naar de 1975 versie. Maart 1975 om precies te zijn van Tiger Man.

0: hey.
1: Hey, oké. Okay. Ja, Elvis die vond het zelf wel oké. Okay. Het is een beetje een bluesachtige versie van Tiger Man. En dus niet meer de rock'n'roll versie die je wellicht wel vaker hebt gehoord. Vandaar dat ik hier nu deze keer voor gekozen heb. Het is opgenomen op 11 maart 1975. En je hoorde duidelijk dat het geen opname was om uitgebracht te worden. Maar het was gewoon een... Ja, even een rehearsal, even een tussendoortje, zeg maar, een beetje opwarmen. Nou, dat deed Elvis natuurlijk wel vaker. Zo ook tijdens de 68 Comeback Show, hè, waar het nummer ook werd gebracht. En bijvoorbeeld in de, ja, in de rehearsal studio, of in de kleedkamer moet ik zeggen. En Steve Binder, die hoorde Elvis dat zingen op een gegeven moment. En niet alleen dat nummer, maar meerdere nummers. Met een groepje om zich heen in alle... Ja, lekker ongedwongen en informeel. En dat is ook waar Steve Binder uiteindelijk de idee heeft afgehaald om Elvis in een ring neer te zetten tijdens de 68 Comeback Show. Waar hij gewoon een jam sessie deed samen met zijn vrienden. Onder andere ook dit nummer bracht. Ja, Elvis die bracht het later in zijn carrière in de jaren 70 en... vanaf 69, toen hij weer terugkwam on stage natuurlijk. Toen bracht hij het vaak in combinatie met Mystery Train. En ja, daar ligt wel een bijzonder verhaal. Want Mystery Train is natuurlijk het laatste nummer wat Elvis heeft opgenomen voor Sun in 1955. Maar Elvis die zei op een gegeven moment tegen het publiek van... Nou, het nummer Tiger Man, dat is eigenlijk het... het tweede nummer wat ik ooit heb opgenomen. En dat is een beetje raar, want er is geen track teruggevonden op Sun, in ieder geval van Tiger Man. En het kan maar zo zijn dat Elvis een beetje in de war is geweest. Of dat hij gewoon maar een verhaaltje had of iets in die geest. Dat weet ik helemaal niet. Maar het zou ook maar zo kunnen zijn dat er nog ergens een tape rondslingert met Tiger Man uit 1954. Dat zou toch wat zijn, hè? Ja.
2: Kijk, wie weet.
1: En dat zijn de mooie verhalen natuurlijk, hè? Ja. Die willen we graag horen. Ja, zeker. Ja. En zo blijven we maar gewoon... hopen dat er zo nu en dan weer eens iets naar boven komt wat echt nog niemand heeft gehoord. Maar dat gebeurt steeds minder natuurlijk. En dat is vrij logisch, hè. De man is tenslotte bijna 49 jaar geleden overleden, Harry.
2: Ja.
1: Ja, dat is wat, hè. Dat is een hele tijd natuurlijk, hè, wat dat betreft. Ja. Zullen we naar Portugal?
2: Ja.
1: Ja, want het is hier al een stuk kouder. En ik las dat het in Portugal een enorme hitte is daar. Dus ik denk dat Ton Bruis helemaal zwetend achter zijn radiootje zit van... nou, zou mijn tip voorbij komen? Ja, natuurlijk Ton, natuurlijk komt jouw tip voorbij. We gaan er straks wel iets meer over vertellen en over de motivatie van Ton Bruis... waarom hij dit nummer heeft genomen. Maar zoals je weet zit hij in de fase op dit moment om de eerste live versies van Elvis nummers te brengen... via The Elvis Experience. En dat is hierop geen uitzondering. Je luistert naar de eerste versie van Promised Land.

0: Ja, Promised Land en een bescheiden applausje, mag ik wel zeggen. Het is de eerste live versie van Opening Night, 19 augustus 1974 in Vegas. Ja, het nummer is natuurlijk oorspronkelijk opgenomen door Chuck Berry. En Ton schrijft ook al van, wat ik zo net eigenlijk ook al zei, van nou, als er iemand is die aanspraak mocht maken op de term King of Rock'n'Roll, dan zou dat Chuck Berry moeten zijn. Elvis was namelijk veel meer dan alleen rock'n'roll. Country, gospel, blues, ballads, ja, en dat kon onze Chuck allemaal niet, maar Chuck was wel echt een pure rock'n'roll. En hij kon ook goed schrijven natuurlijk. Dat blijkt ook wel uit dit nummer Promised Land. In 1964 is het opgenomen door Chuck Berry. En Elvis, ja, die nam het op in 1973, op 15 december om precies te zijn, in de Stax Studios. Ja, en wat Ton schrijft, dat kan ik alleen maar beamen. Deze live versies van Promised Land, die kwamen niet echt uit de verf. Hè. Het bleef een beetje tam eigenlijk, wat dat betreft. Als je de studioversie hoort, ja, die is veel beter eigenlijk. Die is eigenlijk veel beter. Maar goed, dit was gewoon de tip van Ton. En die begon natuurlijk met de eerste live versies. En ja, dit was er weer eentje. Dus ja. Ton ook bedankt, hè?
1: Ja.
0: Ja, als we jou gaan bedanken hadden, moeten we Ton eigenlijk ook bedanken.
1: Ja, zeker.
0: Hè? Want anders krijgen we een scheve gezicht, hè?
1: Ja.
0: Dat moeten we natuurlijk niet hebben, inderdaad. Nee. Zeg, volgens mij kunnen we de popcorn er wel bij pakken, toch? Of niet? Zullen we dat eens even gaan doen?
1: Ja.
0: Ja, laten we dat maar even gaan doen. Heb je popcorn klaarstaan? Wil je ook een beetje popcorn, Jan? Ja, lekker een beetje popcorn.
2: De Movie Song.
0: Precies, want we gaan kijken naar de Movie Song. En dat is deze keer een hele speciale. En dat zijn ze eigenlijk altijd natuurlijk. Hè. Het zijn altijd speciale songs natuurlijk. Hè. Ja, en, maar deze keer gaat het over de film Wild in the Country. Misschien wel een van de... Nou, meest serieuze Elvis films die gemaakt is. Het echt een bijzonder verhaal in wat dat betreft. Het is een beetje melodramatisch. Dus ja, je moet er van houden, om het zo maar te zeggen. Maar het is in ieder geval een poging om een hele serieuze film te maken. In dezelfde tijd als Flaming Star. Hè. Dat waren eigenlijk de films waarop minder winst werd gemaakt dan op de formulefilms. En toen was het pleit wel een beetje beslecht. Maar gelukkig hebben we Flaming Star nog. En daar zitten een aantal hele leuke, hele mooie nummers in. Heel ingetogen. En wat mij betreft een van de mooiste movie songs. En dat meen ik echt, is In My Way.
3: In My Way, Soul Take 3.

0: let's start again.
1: Ja, In My Way. Je hoorde de takes nummer 3 tot en met 7. Ik zei, Harry, als we de volgende de dag even achteraan doen. Maar toen begreep je het niet helemaal. Maar dan gaan we ook nog even luisteren naar de master takes. Die duurt ook maar 1 minuut 29, hoor, Harry. Dus ja. Wat dat betreft is dat helemaal prima. Nou, we zouden het even heel smooth gaan doen. Maar we gaan nu toch even luisteren naar de master take van In My Way.

0: Ja, de mastertake, die moesten we er even achteraan doen natuurlijk. Want dan heb je hem in volle glorie. Ik ben gek op die alternatiefjes en al die takes wat dat betreft, Harry. Maar dit nummer moesten we toch ook even in zijn geheel gaan beluisteren natuurlijk. Zoals hij bedoeld was en uitgebracht is. In My Way. Ja, het nummer komt van de film Wild in the Country, wat ik al zei. En misschien vind ik het wel zo'n mooi nummer, omdat dat een prachtige scène is. Elvis zit daar gewoon met zijn gitaar op de trap. En daar zit Tuesday Weld, die zit daar helemaal zo naar hem te kijken. Nou, dan smelt hij gewoon weg. Prachtige vrouw, prachtige film. Had ik al gezegd dat het een prachtige vrouw was? Ja, ja. Had ik al gezegd. Ja. Ja, Harry, zo gaan die dingen dan toch weer. Hè. Je gaat er toch een bepaalde associatie mee krijgen. Maar ja. In My Way is een prachtig mooi klein nummer, zoals dat dan heet. Het wordt niet zo heel vaak gedraaid. Heel veel fans kennen het misschien niet eens. En dat vind ik dan toch wel weer verontrustend, hoor. Want dit is ook Elvis. En dit is eigenlijk Elvis op zijn meest gevoelig, meest kwetsbare moment om hem daarin neer te zetten. Dus vandaar dat we In My Way deze keer als movie song hebben gekozen. Ja, we gaan naar een hele andere way, maar dat is eigenlijk een may. En dat is Come What May. Ja, Come What May is natuurlijk een nummer wat heel erg anders klinkt. En wat zeg je, Jan? Jan vindt het een prachtig nummer. Nou kijk, Jan, dan doen we dat voor jou. Hè. Het was trouwens niet jouw... Nee, jij had een heel ander nummer aangevraagd. Maar het is toch mooi dat we Jan ook weer kunnen plezieren vanavond. Hè? Ja, Harry, vind je niet? Come What May.
1: Zeker.
2: We're rolling, this is 8.

0: Ja, het is ook weer een relatief onbekend nummer voor Elvis fans. In ieder geval zo onbekend dat het in 1980 op de LP Rare Elvis verscheen. En Rare betekent, ja, als je het zo ziet, dan staat er Rare Elvis. Maar het is helemaal geen Rare Elvis natuurlijk. Maar het is Engels, Harry. En dan heet je het Rare Elvis. En Rare betekent zeldzaam. En zeldzaam betekent, nou, dat heb je niet zo heel vaak gehoord. En dat is een nummer wat inderdaad in 1980 bij heel veel fans nog niet echt bekend was. Ja, Come With Me is oorspronkelijk voor Clyde McPatter. Die heeft het in 1958 opgenomen. En het werd daar een bescheiden hitje. 43ste plek op een gegeven moment. En Elvis die nam het op in 1966 volgens mij. Ja. En als onderdeel van de How Great Thou Art sessies. En How Great Thou Art is natuurlijk het fantastische gospel album. Maar Elvis die nam niet alleen gospel nummers op zoals je hoort op dat moment. Maar ook andersoortige muziek. Contemporary music zoals dat dan heet. Ja, het verscheen op single als eerste in 1966. 8 juni om precies te zijn. Gekoppeld aan Love Letters. En het deed het best redelijk. Een 19e plek in de Billboard Hot 100. En bijvoorbeeld een 6e plek in de UK. België staat er ook nog bij met een 20e plek. En in Nederland bereikt het een 25e plek.
1: Oeh.
0: Nederland was niet echt een Elvisland, hè, wat dat betreft. Nee, zullen we maar zeggen. Gelukkig is dat allemaal veranderd. Want er zijn volgens mij heel veel Elvis-fans in Nederland zo langzamerhand.
1: Ah.
0: Tenminste, ik ken ze alle vier. Ja, Harry. Ja, zoveel zijn er zeker. Hè? Toch? Ja, zo is het. Nee, gekheid natuurlijk, hè.
1: Ik ben net wie je allemaal meereken natuurlijk. Maar
0: ja.
1: Nou, volgens mij ben er wel meer, hoor.
0: Ja, er zijn wel meer dan vier, hè, Harry?
1: Ja.
0: Dat mag ik hopen, hè?
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ik, jij bent stiekem ook wel een klein beetje fan, hè? Wel een beetje fan geworden, hè?
1: Klein beetje.
0: Ja, het moet eigenlijk wel, Harry, hè?
2: Ja, vooral de twee echte fans zijn.
0: Ja, hè? Toch? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat moet zeker. Ja, want anders dan gaan Jan en ik gaan we er nog eens even stevig met jou over hebben. Ja, zo is het wel natuurlijk, hè. Nee, maar jij bent natuurlijk van de country. En ja. Elvis had ook heel veel country nummers natuurlijk. En mocht ook graag in Nashville opnemen. Heeft daar een fantastisch album gemaakt, bijvoorbeeld Elvis Country. En als je het over country hebt, dan vind ik volgende nummer eigenlijk ook heel erg passend wat dat betreft. Funny how time slips away.

0: Nou, Harry, dat moet je ook country hard en goed doen, hè? Funny how time slips away.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Zo, hebben we dat ook weer gehad, Jan, hè? Dus dat ook weer klaar, wat dat betreft. Ja, inderdaad. Nou, fantastisch nummer natuurlijk, hè? Ik moet trouwens zeggen, ik werd zo net nog even kort terechtgewezen door onze grootvriend Fred van Veen. Want ik schijn gezegd te hebben dat Mystery Train het laatste nummer was dat Elvis bij Sun heeft opgenomen. Dat is natuurlijk niet zo. Het laatste nummer wat op single is uitgebracht, dat bedoelde ik natuurlijk. Maar ja, Fred, die weet het inderdaad allemaal. Die houdt dat goed bij natuurlijk. Ja. Hè? Van, als je een foutje maakt, hop, dan ben je gelijk afgestraft natuurlijk. Hè? En dat is ook goed. Hè? Dat is ook prima natuurlijk. Natuurlijk was When It Rains It Really Pours was het laatste nummer wat echt is opgenomen. Althans, voor zover wij weten. Hè? Want ja,

0: Misschien ligt er nog ergens een tapeje. Je weet het niet, Harry, hè?
1: Nee.
0: Je weet het niet. Nee. Zullen wij als laatste nummer nog even teruggaan naar de fameuze sessie van 15 december 1973, waar Tom Bruins het bij zijn tip ook over had. Toen nam Elvis onder andere Promised Land op. Ja, nou, dat nummer gaan we dus nu niet draaien. Maar wel een nummer wat je misschien niet zo heel vaak hoort, maar wat eigenlijk ook best wel heel erg lekker in het gehoor ligt. Your love's been a long time coming. Oh.

0: Ja, Baby Your Love, been a long time coming. Nou ja, het duurt weer 2 weken voordat wij weer on air zijn met die Lost Experience natuurlijk. Hè? Dus ja, dat is ook altijd een long time coming, om het wel maar te zeggen.
1: Ja,
0: ja, we hopen dat jullie weer genoten hebben van een uurtje Elvis, Elvis en nog eens Elvis. En natuurlijk ook nog de tip van weet ik veel die allemaal voorbij kwamen. Heel veel verzoekjes, blijf ze sturen. Graag tot over 2 weken.
2: Bye and thanks for listening.
3: Elvis has left the building. Thank you and...
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, creëer jong occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, tsien oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Ja, van harte welkom bij aflevering 311 van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Jury Metro. En deze keer doen we het even anders bij RTV NOF, want we hebben nu een speciale uitzending voor deze zender gemaakt. Want bij RTV Spannenburg, daar hebben we op dit moment weer de dance-uitvoering. Nou, doen we hier in het noorden doen we ietsje anders. Maar we hebben voor deze keer speciaal even wat moois samengesteld, wat ook gedeeltelijk op dit moment uitgezonden wordt bij RTV Spannenburg. Wat hebben we zoal? Nou, we hebben sowieso hele lekkere muziek. Wij gaan in de tweede uur gaan we veel nieuwe muziek draaien van noordelijke artiesten. En ja, eigenlijk gaan we de eerste uur gaan we een beetje kopie maken van wat er op dit moment in Spannenburg gebeurt. Wij gaan zometeen praten met Arjen Kiel. Hij is componist, muzikus en hij heeft een filmscore gemaakt voor een korte film, Homesick. Gaan we het over hebben. En verder hebben we prachtige muziek. Jury trouwens, daar praten we volgende week mee. Gaan we even mee bellen, want we hebben elke maand een album van de maand. En hij heeft dus met Zinvolle Onzin het album van de maand juli gescoord bij Even Wat Oors. Nou, daar hebben we dus Metro van gehoord volgende week. Dus gaan we ook echt even met Jury gaan we bellen. Maar in eerste instantie weer te veel gepraat. We gaan even luisteren naar Darcy.

0: Then don't you slow down. Joy's in the air, it's all around.
1: Nou, we hebben geluisterd naar Shine Through the Summer. En ja, deze lekkere zomerse deun ja, hebben we bij Radio Spannenburg even wat oors meteen ook even gebombardeerd tot een broeierige zomerhit. En ja, dit nummer is geschreven en uitgevoerd door Darcy. En ja, dat is enigszins toch een bekende naam bij de vrijdagavond. Want ja, Darcy, dat is Arjen Kiel, onze Toonhuis ja, bandcoach. En ja, die hebben we nu aan de telefoon. Goedenavond.
2: Goedenavond, Henk.
1: Ja, want je hebt ons nu en dan verrast met eigen nummers, eigen tracks. Ja, je hebt een leven lang ervaring in de muziek. En jouw alter ego Darcy ja, brengt ook regelmatig muziek uit. Shine Through the Summer. Ja, zoals gezegd, de broerige zomerhit. De komende 3 maanden, ja, dan blijf je bijna elke vrijdag langskomen. Maar nu ook muzikaal.
2: Nou, dat is geweldig.
1: Ja, want ja, ik had hem al eens een keer eerder gehoord. En, maar het hele verhaal wat erachter zit, dat was nog niet bekend. Ja, Shine Through the Summer. Hoe is zoiets nou ontstaan?
2: Ja, het is eigenlijk ontstaan uit een challenge. Ik kreeg een challenge van een ex-leerling van me die ook in de muziek zit. Hij stuurde me een zanglijn van een nummer dat ik niet kende. En hij zei, ja, ik heb een zanglijn voor jou. Van een bekend nummer, wat jij niet kent. En daar moet jij alle muziek voor maken.
1: Mm-hmm.
2: Dus, en dat was het nummer About Damn Time van Lizzo.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik ben aan het werk gegaan met alleen die stem. En daar heb ik alles bij gemaakt. De piano's, de gitaren, de bas, het arrangement, alles.
1: Nou, en dat opgestuurd en dat heeft hij beoordeeld en dat is geen hit geworden.
2: Nee, dat is geen hit geworden, want daar zit natuurlijk de originele zanglijn van About Damn Time zit daar al. Dus daar moet je heel, heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja, er zit allemaal recht op.
2: Er zit allemaal rechten op, want ik heb het nagezocht. Je mag er wel zo, ja, dus, ja, 10 seconden mag je laten horen van een ander nummer.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat is absoluut niet zo. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja. Dus ja, wat doe je er dan mee, hè?
2: Ja, wat doe je er dan mee? Toen had ik dus een nummer, maar ik had geen zang. En ik ben wel nieuwsgierig naar de nieuwe technieken. Dus toen heb ik via chat een tekst laten maken. Want ik ben ook geen tekstschrijver, ik ben een producer, muzikant. En toen heb ik die tekst en mijn nummer zonder die zang heb ik in een AI muziekprogramma geduwd. Met de prompt, maak een zanglijn.
1: Mm-hmm.
2: En dat is dus wat deze app ervan heeft gemaakt. Dus helemaal 100% op mijn muziek heeft hij dus daar een zanglijn bij gemaakt.
1: Ja.
2: Ja, ik vind het echt onvoorstelbaar.
1: Dus het is eigenlijk gewoon 80-90% van wat jij hebt gemaakt, dat heeft de AI heeft hem helemaal 100% gemaakt en glad gestreken en daar is dit uitgekomen.
2: Ja. Hij heeft puur die zanglijn eroverheen gemaakt.
1: Mm-hmm. Het is ook een lekker ja, funky nummer, hoe noem je dat? Een lekkere groove, een beetje soulachtig. Heeft dat dan ook als invloed gehad dat je ook jaren met Sister Sledge door Europa bent geweest als bandmuzikant?
2: Ja, kijk, ik heb er ongeveer 3-4 jaar bij Sister Sledge gespeeld. En we zijn zelfs een keer een week in Philadelphia geweest met hun. Waar dus die echte Philly sound, zoals ze dat noemen, vandaan komt. Ja, dat was natuurlijk. Ja, dat is onvoorstelbaar wat je daarvan hebt geleerd.
1: Mm-hmm.
2: En dat neem je natuurlijk weer mee in de rest van jouw van je muziekmaakcarrière.
1: Ja. En nu ben je niet alleen hitschrijver, zeg maar. Maar je bent ook al jaren zit je in de filmmuziek. Hè? Je hebt onder andere behoorlijk wat Sinterklaasfilms. Heb je de score kunnen schrijven. Dus je bent eigenlijk een beetje de Nederlandse Hans Zimmer.
2: Ja, de Nederlandse Hans Zimmer van de Sinterklaasfilm.
1: Ja, en dan komen we natuurlijk bij het tweede punt. Hè. Dit is ook een beetje het filmuur op de vrijdagavond. Je hebt de score gemaakt van een Franse korte film, Homesick. En ik dacht dan bij mezelf van hoe komt iemand uit het noorden van Friesland bij een of andere artistieke opleidingsafstudeerproject in Frankrijk? Hoe komt zoiets?
2: Dat zijn vaak heel simpele verhalen. En net hetzelfde als hoe komt iemand uit het noorden van Friesland in de Amerikaanse band Sister Sledge? Maar daar gaan we het andere keer over hebben. Maar het zijn vaak van die hele kleine dingetjes. Een van de studenten die afstudeerde en die animatie maakte voor die film, is die moet weer oom zeggen tegen mijn allerbeste vriend. Ja. En die belde mij en die zei, hey, ze zoeken een componist. Ik dacht, ik moest aan jou denken. Mag ik jouw gegevens doorgeven? Zo zijn we in contact gekomen. En dan heb je contact.
1: Ja. En dat speelt dan vorig jaar of al langer terug?
2: Ja, vorig jaar zomer is dit al begonnen.
1: Is dit in werking gezet? En hoe gaat zoiets dan? Is dan het hele verhaal al klaar? Want een kort film, Homesick, dat is een film van nog geen 10 minuten. Het heeft iets met het milieu te maken. Krijg je daar zeg maar een uitgeschreven verhaal van nou dit gaan we zien en bedenk daar wat bij? Of word je meegenomen in het hele proces? Of hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, dat gaat vanaf het begin. Ze hadden dus kijk, het ziet er nu straks heel mooi uit, maar wat ik kreeg, dat waren natuurlijk hele, hele ruige schetsen, ook van de tekeningen en van de onderwaterwereld en het verhaal, hoe het verhaal zich ontwikkelt. Nou ja, en dan dan ga je aan de gang met z'n allen en dan krijg ik gaandeweg steeds gedetailleerdere beelden. En dan kan ik me en dus een soort. En ja, dan begint het bij mij in mijn hoofd begint het dan te babbelen. Dan denk ik. Ja, zo ziet het eruit. Dit is ook de. Het gaat heel vaak over emotie. Wat is de emotie? En dat is ook wat ik vraag. Wat is de emotie van elke scène? En van wie moet ik uitgaan? En wat is. Wat willen jullie wat er uitkomt? En dan ga ik dus kijken, in dit geval ga ik dan kijken naar, want ik ben ook ontzettend klassiek, ik luister heel veel, eigenlijk alleen maar klassiek. En ik ben ontzettend fan van Sergei Rachmaninov. En die heeft een geweldig stuk gemaakt, dat heet Het Eiland van de Dood. En dat is gebaseerd op een schilderij. En dan je hoort, als je dat stuk hoort, hoor je het water tegen de boot kabbelen. En het is een onregelmatige maatsoort. Het is 5. Het is 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Het deint. En daar, dan bestudeer ik die score. En dan luister ik daar nog eens naar. En dan denk ik, ja, dan ga ik aan de slag. En dan probeer ik ongeveer dat sfeertje zo ook te pakken.
1: Ja, nou, het is een onderwaterfilm over een inktvis met zijn kind. En er zit een milieu. Vriendelijke gedachten zit daarachter. Krijg je dan ook door de studenten, door jouw opdrachtgever, per scène ook een beetje aangeven van nou, hier willen we dat deze emotie zit en bij die andere moet dan dat emotie zitten of krijg je daar een bepaalde vrijheid in?
2: Ja, je krijgt wel de vrijheid. Ze hebben dan, dat noemen ze zogenaamde stokmuziek, dus ze hebben zelf al iets erbij bedacht en dat hebben ze al ondergeplakt. Dus dan weet ik al ongeveer in welke richting zij luisteren. En maar het punt is, alles kan, maar dan geven ze even aan van oké, dit is ongeveer de sfeer.
1: Ja. Ja, je hebt dus bij wijze van spreken ruwe spul gekregen van hele rustige muziek en niet dat het een dikke hardstyle of een metal-achtige achtergrondmuziek moest zijn.
2: Nee, kijk, ik ben natuurlijk ook niet de allerjongste meer. En zij zijn natuurlijk jonge gasten. Dus ik zei al, in het eerste gesprek zei ik, ja, maar ik maak traditionele, hoe heet het? Ik maak wel funk nummers en disco hits. Maar voor mijn filmmuziek, ja, dat is traditioneel echt voor orkest. En dan denk aan inderdaad, je noemt al zo Hans Zimmer, John Williams-achtige, dat geluid. Ja, maar zeiden ze, maar dat is precies wat we willen. Ik denk, oké, nou, dan is het goed. Als ze maar niet een of andere moderne, wat jij zegt, zo'n hardstyle of een boonky-boonky muziek eronder verwachten. Want dat doe ik daar niet in.
1: Nee. Nou is het eigenlijk opgedeeld in vier scènes en vier tracks. Misschien is het leuk als we straks na het gesprek de vier nummers achter elkaar draaien. En dat je ons van tevoren kort even meeneemt in de vier nummers. Wat we dan straks achter elkaar gaan horen.
2: Ja, nee, dat is helemaal precies goed. Het eerste is het intro. Dus je wat zo in de onderwater. Je bent opeens weer onder water. Alles is mooi rustig en kalm. En je hoort het ook in de muziek. Het is vredig. Het is het alles dobbert en kabbelt een beetje. Je ziet wat visjes zie je zwemmen. En dan op een gegeven moment zie je de inktvis. Arla heet ze. Die zie je zitten. En je ziet Arla zie je dus ook heel erg beschermend zijn. Want ze heeft haar eitjes waar haar jongen in zit. Die heeft ze. En komt als er dan een visje te dicht in de buurt komt, dan hoor je ook in de muziek, hoor je even dat ze er even uitkomt. Ze doet niks, maar ze is even dreigend. En zo kabbelt, zie je dus, ja, de eitjes mooi en de onderwaterwereld en alles is mooi, lief en vredig. Nou, dat verandert natuurlijk. Dan wat er door de mensen, wat er natuurlijk ingegrepen wordt, geboord en worden we met netten gesleept. En dan, dat is de tweede scène, hoor je al gelijk, en dat is een heel andere sfeer. Er komt een ontzettende explosie, komt er. En je ziet ook alles helemaal trillen. En op een gegeven moment moet er gevlucht worden, want anders wordt Arla gepakt. Dus je hoort ook een soort achtervolging, vluchtmuziek. Ook heel erg overstuur allemaal. Nou, dan hebben we die scène gehad. Dan komt de derde scène en dan zie je Arla helemaal in die hele grote oceaan. Zie je haar helemaal alleen, zonder haar vaste plekje, want daar is ze verjaagd. En dan gooi je een beetje wat zielig muziekje. En je hoort dat het begint met de piano. Het is een hele rustige opbouw, een beetje droevig. En hoor je op een gegeven moment ook die strijkers eronder komen. Dan zie je echt dat hele grote oceaan en dan word je echt verdrietig. Zie je haar zwemmen en dan. Maar dan op een gegeven moment ziet Arla op de bodem van de oceaan een bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Die is daar neergestort en die ligt er al 80 jaar. En dan denkt ze: wow, dat is een mooi plekje. Dat hoor je gelijk in de muziek. Er wordt gelijk, er wordt vrolijk. En alles wordt weer positief. En ze zwemt naar die bommenwerper, ze legt haar eitjes daarin. Nou, dat hoor je ook in de muziek. En op een gegeven moment komt een van de eitjes uit. Er zit er nog een heel leuk stukje zit erin dan. Wordt het toch nog een beetje dreigend, want dan is het jonkie is weg. En dan hoor je ineens, ook in de muziek, dan komt het jonkie weer mooi voor haar zweven. En alles is weer lief en iedereen is weer helemaal gelukkig. Totdat natuurlijk de tweede explosie komt. Nou, dat hoor je dan in het derde stuk. En dan hoor je in het derde stuk ook dat Arla moet haar jonkies beschermen tegen weer een aanval. En daarbij laat ze ook het leven. Dat hoor je ook in de muziek. De muziek die hoor je. Het is bijna een soort, soort lament. Een soort dodenlied. En dan houdt het koor op. En dan zie je ook nog één bewegingje. En dan is Arla dood. Maar dan hoor je weer vrolijk worden. Want dan komen de jonkies. En die hebben het overleefd. En dan komt de aftiteling.
1: Met nog een boodschap van let op elkaar en let op de wereld.
2: Ja, het is ook gestuurd naar een zo'n oceaanachtige site. Dat heet de Sea People. Mm-hmm. En daar is het eigenlijk, daar is het eigenlijk zeg maar voor gemaakt.
1: Ja. Nou, ik zag het al helemaal voor me. Ik denk dat we de vier nummers gaan instarten. Dan kunnen we nog even met het plaatje wat je zo pas hebt geschetst mee kunnen zwijmelen, zeg maar, in de grote zee. Arjen Kiel, bedankt dat je even in wilde bellen. En wij zien elkaar, of we horen elkaar sowieso na de zomer wel weer even.
2: Prima.

Nou, ik hoop dat jullie een beetje het verhaal hebben kunnen volgen qua muziekscore. En het is altijd mooi om eventjes met Arjen Kiel te praten over muziek. Hij is ook een soort van duizendpoot die we op verschillende plekken in Friesland tegenkomen. En nou, we gaan lekker door met muziek. Accidentally in Love en Counting Crows doen we eventjes. The Power of Love van Huey Lewis en The News. Maar nu eerst Pocket of Sunshine van Natasha Bedingfield.

Nou, we hebben vaak wat filmgerelateerde muziek in dit uur. Jailhouse Rock past daar natuurlijk prachtig bij van Elvis Presley. En we hebben vaak op de vrijdagavond ook vaste klanten die regelmatig terugkomen met lekkere muziek, die ook een podium verdienen. Een van de artiesten is Paul Vens, samen met zijn friends. We gaan zo meteen luisteren naar hem voor The Bodies of Light. Paul Vens is een bekende van Even Wat Oors. Heeft veel samengewerkt. Is ook al live in de studio geweest. Komt uit het midden van het land. En ja, is een soort van wereldachtige muziek. Maar toch op een lekkere manier. En hetzelfde geldt ook voor Newlands. Newlands is de band van Alex Newland uit Harlingen. Ook een vaste klant op de vrijdagavond. En spijkert ook al jaren aan de weg. Heeft ook een enorm grote portfolio aan muziek. En daar kunnen we eigenlijk tot aan de kerstvakantie wel 4 uur en even wat oors mee vullen. Maar we houden het deze keer voor één liedje. All I Wanna Do Is Party.

Nou, en als we het dan toch over filmmuziek hebben, dan wordt vaak ook Kate Bush daarin gedraaid met Running Up That Hill. En onder andere recentelijk nog in Stranger Things. Nou is dat een serie, maar ja, dat schuiven we allemaal een beetje onder hetzelfde kopje. Nou, Tame Impala met Let It Happen, daar gaan we even mee richting het nieuws. Ook een nummer wat regelmatig onder spannende of interessante scènes wordt gezet. Nou ja, straks na het nieuws dan hebben we nog een pakket vol met lekkere muziek. We gaan onder andere 058 doen draaien, Pale, Altas, Bone Ripper. Dus het kan alle kanten weer van opgaan. Ook doen we wat bekende muziek natuurlijk, hè, van Elton John en Olivia Newton-John en John Travolta. Nou, allemaal hartstikke lekker. We gaan nu dus tot aan het nieuws even draaien. Let It Happen van Tame Impala. Tot zometeen.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
2: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
4: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het Twa de Oeren van Even Wat Oors met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors op deze vrijdagavond bij RTV NOF. En we zijn begonnen met Bad Luck Baby. Arcade is de laatste single van deze rockband, pop rockband uit Leeuwarden, Groningen. Hebben vorig jaar mooie dingen bereikt, onder andere bij de popronde en nog meer mooie dingen voor elkaar gekregen. Lekker veelzijdig, zijn iets een andere weg ingeslagen anderhalf jaar terug en dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Nou, we hebben deze avond in het tweede uur nog meer lekkere muziek. Onder andere ja, soms ook een beetje hip-hop. En we gaan zometeen even luisteren naar 058. Steeplechase, dat is hun laatste single. En 058, dat is een soort van samenwerkings. Een boyband. Met allemaal hip-hoppers en producers uit het noorden van Nederland. En Leeuwarden in het bijzonder. En die hebben dus een single uitgebracht. En een van de artiesten die trouwens met dat nummer niet mee gaat doen is Quo. Heeft recentelijk ook nieuw materiaal uitgebracht samen met Restless Mind. Ook een EP release show gehad in het Fries Museum. En dat was best wel leuk eigenlijk. Was er zelf ook bij. En een van de nummers die ze daar live ten gehore brachten, dat is Fooding for Your Mind.

Nou, en dit was eventjes Pieter Boonstra, oorspronkelijk uit Lemmer, met Ignorance is Bliss. Nou, wat wel leuk is te vertellen dat dit zijn tweede single is en heeft op dit moment ook al zijn derde single uit. En dat is natuurlijk de reden dat we hem hebben uitgenodigd om volgende week in de studio even een praatje te maken en even een liedje te zingen. Dat gebeurt in de studio van Balk, zal ook in RTV NOF uitgezonden worden, want dat past allemaal mooi bij elkaar. Nou, en die week daarna dan komen de mannen van Peel, die komen naar de studio, wat ook bij RTV NOF uitgezonden zal gaan worden. Peel is eigenlijk weer helemaal terug. 25 jaar terug spijkerden ze behoorlijk aan de weg. Hebben behoorlijk wat optredens gehad, volgens mij 100 plus waren ze echt de talk of the town. Maar ja, op een gegeven moment dan veranderen de dingen. Kan natuurlijk gebeuren. En dan gaat het uit elkaar. En dan gaat ieder zijn eigen weg. Opeens weer begonnen te kriebelen. En zoals gezegd, ze zijn helemaal weer terug. Hier nog eventjes een oude single van hun. Een oude track van hun. Sarcoma. Ze hebben alweer nieuw materiaal. Maar daar gaan we het binnen nu in 2 weken eens even met ze over hebben. Zoals gezegd, Peel.

0: Ja, het ging toch eventjes ook weer even de hardere kant op met Bone Ripper Deeds Define en daarvoor World Killer van Altas. Ja, bij Altas gebeuren ook allemaal dingen. Soms niet altijd even positief, maar dat ze een nieuwe track hebben gereleased. Ja, dat is natuurlijk prachtig en ook weer goed gelukt helemaal. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor Bone Ripper, waar we niet omheen kunnen. Ook leuke optredens, ze nu en dan hier in de regio in het noorden. Dus dikke prima allemaal. Nou, wat ook dikke prima is, is Pieter Wilkers. Die blijft ook maar komen met zichzelf opnieuw ontdekte talenten en inzichten. Een van zijn laatste singles, Near Tune, Near Yet Forgetten. Die gaan we zo meteen draaien. En daarna doen we nog eventjes Earth and Fire met Storm and Thunder.
1: Mooi maten in de kroeg, wakker in preteer, maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle meer. En als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking stoel.

slokje en bedoel liever maar wat sletten. Ik ga niet, sure, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder als je wordt, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net zien, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liedsen in, en dat is een groot gerie. Alles is nou bonus,

goed. En dan moet je kwatten met, ik ga niet shoot, ik ga niet yet, of ik ga het vergeten. Je hebt in mijn mening er net zo volle taart. En ook wil ik net meer zo'n soort openjarien hebben. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed.

heb ik hard vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hele vrouw. Maar zonder al die razers, word ik ook wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Nou, ik jong mijn tijd beluid, hoe had het erin. Als ik als jonkie wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wezen, zo waard me dan uit lang. Maar nou als oude man, vindt men het niet meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: zichzelf hoe het loopt.
1: Zie de rust.
2: Ja, en op de vrijdagavond gaat het altijd mooi op en neer qua muziekkeuzes, genres, bekend, onbekend. En ja, iemand als Himstrowski, de hiphopper uit Leeuwarden, die trouwens ook bij 058 toen zit. We hebben hem eerder deze avond al beluisterd, maar hij kan het ook alleen. Zielenrust hebben we gehoord, dat is van het gelijknamige album van 2 jaar terug. Daar hebben we toen ook heel veel muziek van gedraaid en ja, daar kan het stof wel weer even afgeblazen worden, want het zijn hele lekkere tracks. Nou, dat hebben we dus even naar geluisterd en... Nou, doen we dan ook nog eens een keer wat bekende muziek weer? Ja, zeker. We gaan even terug naar de 80's en 70's. Want we doen Footloose van Kenny Loggins eventjes. En ach ja, als we dan toch lekker aan het dansen zijn, laten we dan even opwarmen met You're the One That I Want van Olivia Newton-John en John Travolta.

zijn we toch eindelijk aan het einde gekomen van deze twee uur even wat hoors. Ja, we proberen natuurlijk nog even een mix te vinden van hoe we dat mooi eventjes bij TV NOF kunnen gaan uitzenden. Via de uitzending gemist kan het altijd teruggeluisterd worden, hè, wat we bij elkaar gejeuzeld hebben en natuurlijk welke tracks als we hebben gedraaid. Nou, we gaan tot aan het nieuws nog even Song for Guy doen van Elton John. Good old Elton John, moeten we bijna zeggen. Prachtige muziek heeft hij gemaakt en is zichzelf nog steeds aan het vernieuwen door oude hits weer in een nieuw jasje te steken met frisse artiesten van nu. Op het moment even ietsje rustiger, maar er zal binnenkort wel weer eens wat aankomen. Nou, dat doen we zelf ook. Volgende week dan zijn we er ook weer bij RTV NOF tussen 10 en 12. En... als mensen iets te melden hebben of graag een liedje willen laten draaien, stuur dan even een mailtje naar RTV NOF. Dat kan ook via de social media natuurlijk, hè, van even wat horens, maar ook voor mij persoonlijk, Henk Jansen. Lekkere muziek, daar proberen we de vrijdagavond mee te vullen. En zoals gezegd, doen we dat zometeen met Elton John, terwijl we ze pas nog eventjes Midnight Train hebben gehad van Boas. En Boas die is altijd lekker bezig, ook mooi via de social media en op de streamingsdiensten te volgen. Want het blijft maar komen. Volgens mij komt er in november een album uit en in de tussentijd hebben we hier en daar nog

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws.